0: gevoeld voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: AZ Nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Hier is je dagelijkse dosis Girl Power.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A58 in Brabant sta je nu bijna een kwartier in de file van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Ook in Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afritten Haren en Helvoort staat het vast. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je om je zo heel zachtjes, maar wel heel duidelijk de dinsdag in te helpen. Want het wordt een ontzettend mooie dag. Mocht je je dat afvragen, ik heb dat zojuist bepaald. Dat doe ik gelukkig niet alleen. Dat doe ik met de immer stralende, zeer goed gekrulde en uiteraard weer in stemmig bandshirt gehulde Tanik.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen lieverd. Hoe was jouw ochtend?
1: Ja, ook een beetje traag.
0: Traag.
1: Ik was erg traag vandaag.
0: Jij was erg traag vandaag. Nou, je was ruim op tijd en dat is alles wat ik belangrijk vind. Dus dat lijkt me helemaal goed. Ben jij net wakker als je luistert en je denkt, ik ben ook wel een beetje traag? Nou, blijf dan vooral hangen, want wij gaan je door die traagheid heen helpen in werk, school of misschien wel vakantiemodus. Want ook dat is bij sommige mensen aangebroken.
1: Ja.
0: Maar eerst kijken wij, zoals altijd, naar wat voor datum is het vandaag? Is het een bijzondere dag? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zeker wel, want het is vandaag het Festa della Repubblica.
1: Ja, precies.
0: Supergezellig. Ja, jij wist het niet, hè? Ik ook niet, hoor, zal ik je eerlijk vertellen. Maar het is vandaag, mocht je toevallig in de buurt zijn van onze gelaarste Europese land, namelijk Italië, dan ben je daar op een zeer belangrijke, om niet te zeggen de belangrijkste, nationale feestdag.
1: Ja, ik ken het helemaal niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik was nog nooit op 2 juni. Ik ben wel in Italië geweest, maar nooit op 2 juni. Maar op 2 juni 1946 stemden de Italianen via een referendum voor het afschaffen van de monarchie. Het koningshuis ging op de schop. En het oprichten van de Republiek Italië. En in Italië is deze datum een officiële vrije dag die groots gevierd wordt met militaire parades.
1: Oh.
0: En vliegshows waarbij straaljagers de kleuren van de Italiaanse vlag, groen, wit en rood dus, in de lucht achterlaten. Nou,
1: ja, dat is
0: leuk. Milieu vervuilen met z'n allen. Ja. Nee, sorry. Nee, het is hartstikke feestelijk.
1: Ja.
0: Daar zullen ze vast wel slimme dingetjes op hebben bedacht tegenwoordig. Ja,
1: maar
0: is dit iets wat wij ook moeten gaan doen? Die monarchie afschaffen?
1: Ik wil eigenlijk vragen, wat is monarchie?
0: Oh, het koningshuis.
1: Oh.
0: Dus eigenlijk geleid worden door een koningshuis.
1: Dus dan krijg je een beetje Amerika, dat je dan alleen een president hebt eigenlijk.
0: Ja, of Engeland, die waar de monarchie nog wel is, maar er echt eigenlijk helemaal geen een holy meer te zeggen heeft. Dat mag ik niet meer zeggen. En wij hebben hier nog wel een beetje, maar goed. Maar inderdaad, Amerika, wat hebben we nog meer? En Frankrijk heeft geen...
1: Dan heb je toch Macron.
0: Republiek Frans, maar dat is geen koning. Ja, dat vindt hij zelf wel, maar dat is hij niet. Nee, Macaron, ons gezellige koekje, is premier van...
1: Oh.
0: En dat betekent dat er is geen koningshuis daar. Duitsland, ook geen koningshuis.
1: Dat wist ik helemaal niet. Er zijn helemaal niet meer veel landen met koningshuizen.
0: Nee, Denemarken nog wel, volgens mij. De Scandinaviën hebben allemaal nog wel een koningshuis. België heeft nog een koningshuis. Daar hebben we prins, of is het prins? Prins, koning Philip, koning Flip.
1: Ja.
0: Spanje, goeie vraag of die nog meedoen of niet. Dat vind ik interessant, daar moet ik even over nadenken. Ja. Maar goed, Italië dus niet meer. Dat betekent trouwens niet dat die mensen die koningshuis waren ineens niet meer bestaan. Alleen hebben ze geen functie meer.
1: Oh.
0: Nou, wat een gezelligheid. Dat vieren ze vandaag in Italië met groot lawaai. En waarschijnlijk hier en daar een klein gezellig hijgliedje van Raffaella Cara. Want doen wij ook

0: Ja, Billie Jean is niet zijn lover.
1: Nee.
0: Nee, maar zij vindt van wel. Dat is de...
1: Er is een mevrouw die echt denkt dat zij dat is, hè. Daar is toen een hele...
0: Ja, die dacht dat zij dat het over haar ging.
1: Omdat, zij liet er ook zo bij een raam. En er is toen een hele soort mini-documentaire van gemaakt. Dat was zo vaag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Daar moet ik altijd aan denken, nu ik sinds ik dit nummer...
0: Dat is die mevrouw. Want, ja, maar dan vraag ik me af. Denk jij dat zij het echt was? En dat het oma Michael dacht... We gaan het niet vertellen. Of denk je dat deze mevrouw delusional was? Dat
1: ze gewoon een beetje delusional.
0: Waanideeën.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Als ze dit hoort, is ze nu meteen boos. Ja.
1: Oh nee, dat heb ik gedaan.
0: Ja, snap ik. Hé, het is tijd voor Heb je dit gezien?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb een berichtje over de Engelse postbezorgers. Maar moet ik eerst nog even jou rectificeren. Want ik zei, nee, Macron is geen koning. Maar ik net, hè, want ja. Waar hadden we het over? Over de Italiaanse dag.
1: Feestdag,
0: dat is vandaag. Hè? Ja. Italië viert dat ze zichzelf een republiek hebben gemaakt. Toen dwaalden wij af over de koningshuizen in Europa. En hoeveel dat er dan waren.
1: Ja.
0: En toen zei je, ja, Macron. Toen zag ik Macron. En maar geen koninga. Het is geen koning, maar meneer Macron, Emmanuel Macron, die was co-vorst, dus zeg maar een duobaan, weet hij, van Andorra.
1: Ja.
0: Ja, het is, en dat doet hij samen met Josef, tenminste dat deed hij samen, jeetje Mina, met José Luis Serrano Pentinat.
1: Ja.
0: En dan meneer Macron, maar hij is dus een soort van... koning, maar niet koning. Als je dus minister-president van Frankrijk bent, dan word je co-vorst van Andorra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is raar.
0: Ik snap je.
1: Ja.
0: En als die straks herverkiezingen zijn en hij wordt bijvoorbeeld niet opnieuw gekozen, dan wordt de volgende de co-vorst van Andorra.
1: Ja, vaagheid.
0: Dat ik het niet wist. Ik heb wat geleerd. Nou, dat dus. Ja. En verder dat het aantal koningshuizen redelijk meevalt. In Europa dan, hè?
1: Ja,
0: we hebben Andorra, België, Denemarken, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland uiteraard, Noorwegen, Spanje, Vaticaanstad, maar dat is een beetje bijzonder natuurlijk, ja. Hè? En het Verenigd Koninkrijk en Zweden. C'est tout, c'est ça?
1: Echt wel mee.
0: C'est tout, c'est ça? Nou, snap jij het nog?
1: Ja, half.
0: Dus en wat een leuk nieuwtje vond ik dan weer wel. Want er staan allemaal mannen op dit moment koning te wezen. Behalve dan koningin Maxima. Maar die heeft natuurlijk iets andere rechten en plichten dan onze koning Willem-Alexander. Felipe de vierde. Is het de vierde? Vijfde? Zesde alweer. Oh, de zesde alweer. Van Spanje. Die heeft geen mannelijke opvolgers. Die heeft alleen dochters namelijk. Dus de volgende wordt daar toch een reina. Oftewel, een koningin.
1: Ja, nou, we hebben dat ook wel veel gehad, hè, koningin.
0: Ja, wij wel. Maar nee, die andere landen die zitten maar nu allemaal met al die zure meneren. En zo. Ja. Ja. En dan een ander probleem, wat ik dan wel weer heel grappig vind. Wat wij in Nederland misschien ook wel even moeten adresseren. Dit is een pan, hè? Adresseren.
1: Ja.
0: De Britse posttoezichthouder. Ja, de Royal Mail. Die wordt onderzocht. Want er zijn aanhoudende problemen met de bezorging van post. Bijna een kwart van de eerste klas, blijkbaar is er een rang en stand die je kunt kiezen in Engeland, kwam vorig jaar te laat aan. Ja.
1: Dat is raar.
0: Dat is raar.
1: Maar dat is ook wel.
0: Maar ik wou net zeggen, het is ook weer niet raar, want het is bij ons ook dagelijkse kost.
1: Ja.
0: Nou ja, wie post of pakketten uit het Verenigd Koninkrijk ontvangt, kan te maken krijgen met vertragingen. Heel veel zendingen lopen al vast voordat ze het land uit zijn. Officieel mag dat dus helemaal niet. Postbezorger moet zich aan bepaalde bezorgdoelen houden. Want dat is, hè. Nou ja, een Royal Mail, de Koninklijke Post, haalt die doelen al heel lang niet. Sinds 2023 hebben ze al voor tientallen miljoenen ponden aan boetes moeten betalen.
1: Wow.
0: Vanwege de tegenvallende prestaties. Nou, en er is dus een toezichthouder die dan nagaat of het allemaal klopt. En die opende vorig jaar ook een onderzoek. En daarna kreeg het postbedrijf een boete van 21 miljoen pond. Dat is bijna 24 miljoen euro.
1: Wow.
0: Wegens het niet halen van de bezorgdoelen. En nu onderzoeken ze of ze pakketjes voorrang geven boven brieven.
1: Huh?
0: Ja. dat het dus de vertraging komt. Omdat ze tegen de postbode zeggen, doe die pakketjes maar eerst. En dan gaan we daarna wel even naar de...
1: Ja, maar er zijn wel heel veel meer pakketjes dan brieven. Maar dan zou je denken...
0: Ja,
1: dan
0: maar
1: doe je
0: vaak
1: toch
0: zijn
1: eentje...
0: die brieven best wel belangrijk.
1: Ja, en dan of je doet één persoon alleen brieven, één persoon alleen pakketjes. Dat het gewoon door elkaar doet.
0: Ja. Ja. Ja, ik weet het niet. Nee, ja, goed. Ja. Vakbonden en klokkenluiders beweren het al langer. Maar het postbedrijf ontkent het uiteraard dat dit gebeurt.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou ja, in Nederland maakte het toezichthouder ACM begin mei bekend dat PostNL ook een boete krijgt. Wel een stukje lager, 7 miljoen euro. En ook hier is de reden dat de postbezorging in 2023 niet snel genoeg ging.
1: Nee.
0: Nou ja, en PostNL zegt ja, er is extreme krapte op de arbeidsmarkt en het is overmacht. Maar de ACM zegt nee, nee. Het personeelstekort was voorzienbaar en jullie hadden meer moeten doen om mensen te werven. Zo, flatsie.
1: Ja, ja, nee, want dit blijft wel mensenwerk.
0: Ja.
1: Dus je bent wel gewoon echt afhankelijk.
0: Van wie er zin in aan hebt. Ja, maar als mensen er dus geen zin in aan hebben, dan moet je je afvragen waar dat door komt. Ik zeg, arbeidsomstandigheden.
1: Ja.
0: Als ik in mijn eentje 5 wijken moet doen, voel ik me misschien iets minder geroepen dan wanneer ik er 2 moet. Snap je?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus, nou ja, dat. Ik wou zeggen, stuur me een briefkaartje, maar dat schijnt lastig te zijn. Toch probeerde Shocking Blue het alsnog.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen staat er ruim 200 kilometer file. Er zijn nog niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Op de A7 in Noord-Holland sta je wel een kwartier vast van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en Hoorn. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Ook in Noord-Holland sta je op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A9. Het heeft ook te maken met de werkzaamheden daar. Verder heb je 20 minuten oponthoud op de A58 in Brabant van Breda naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen Tilburg en Best. En op de A1 in het midden van het land is het druk van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ineens ongelooflijk zin om op bezoek te gaan op een geitenboerderij.
1: Okay.
0: Ja, je hoorde de Cranberries met Dreams. Laat mij ook eens even lekker dromen. Yeah. Welkom terug, lieve luisteraars. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. En het is tijd voor de originele.
1: Ja, want er zijn heel veel nummers waarvan mensen denken, oh, dit is de origineel. En dan komen ze er ineens achter van,
0: het is helemaal niet het origineel, het is een cover.
1: En dat zijn nog best wel veel nummers. En elke week kies ik een nummer uit die dat ook heeft. En deze week gaan we naar I Will Always Love You.
0: Ja, en de meeste mensen kennen die van die film.
1: Ja, van The Bodyguard. Ja. Van Whitney Houston.
0: Met Kevin Costner.
1: Ja.
0: Zo, maar dat komt ook uit het jaar Kruik, trouwens. Maar goed, dat is
1: 1992.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Maar het origineel komt al uit 1974.
0: Ja, goed jaar was dat.
1: Van Dolly Parton.
0: Ja.
1: Maar het nummer klinkt, bij veel mensen denken dat dit een romantisch break-up nummer is. Terwijl het eigenlijk een heel vriendschappelijk en zakelijk nummer is. Want Dolly Parton heeft hem geschreven als afscheidscadeau van haar mentor en muzikale partner Walter.
0: Ja. Heeft hij een lastige naam?
1: Ja. Wagner.
0: Ja, die. Porter Wagner. Ja. Wie kent hem niet? Ja, zo, je hebt dat. Ja, nee, snap ik. Ja, joh.
1: Ja, en de versie van Dolly, dus eigenlijk de originele, is meer een country nummer. Maar daar is dus ook nog wel iets grappigs mee geweest. Want eigenlijk wilde Elvis het nummer Elvis Presley het destijds ook opnemen. Maar Dolly weigerde dat op het laatste moment, omdat de manager van Elvis de helft van auteursrechten eiste.
0: Ja, dag.
1: Dat was dus een moeilijke beslissing voor Dolly, die haar uiteindelijk haar miljoenen heeft opgeleverd. En dan gaan we al echt naar de andere. Want die van Whitney Houston is opgenomen als soundtrack van The Bodyguard. Mm-hmm. En het is daar wat meer een power ballad nummer.
0: Ja, dat is waar.
1: Ze deed ook wel een ander randje. En deze stond 14 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboardlijst.
0: Ja, en vervolgens ging iedereen en zijn moeder die meedeed aan zangwedstrijden,
1: Ging dit allemaal zingen.
0: Alleen, het is best een lastig liedje om te zingen.
1: Ja,
0: niet iedereen heeft dat bereik van Whitney Houston. Dat is ook waarom zij wel en de meeste mensen niet.
1: Nee.
0: Een hele grote carrière hebben.
1: Ja, ja, dus we hebben twee versies.
0: Ja.
1: Rhea, welke gaan we draaien?
0: Ja, ik ga denk ik toch de goede gemeente diep teleurstellen. Want ik vind die van Whitney Houston niet vet.
1: Nee?
0: Nee. Ik hou van Dolly.
1: Okay.
0: Ik heb ook nog één onvervulde droom.
1: Dat
0: ik
1: is?
0: Wil nog een keer naar Dollywood. Ze heeft een eigen pretpark, deze vrouw.
1: Stop.
0: I wanna go.
1: Nee.
0: Ja, je wil mee, hè?
1: Nee. Ja.
0: Oh nee, country hou je niet van.
1: Een eigen pretpark?
0: Ja, Dollywood.
1: Ik ga dit zo opzoeken.
0: Je gaat opzoeken.
1: Ja.
0: En deze vrouw, ik weet niet hoe lang ze nog meegaat. Want die is ook al aardig op leeftijd.
1: Ja.
0: Maar goed, I Will Always Love You, Dolly. Dus die gaan we lekker draaien. Ha!

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ja.
1: Is het dramatisch?
2: Nee, ik vind het wel raar.
1: Is het raar?
2: Ik vind het erg, hè?
1: Nou, kom maar door met het nutteloze feitje van vandaag. Maak me nieuwsgierig, maak me blij.
2: Dat een struisvogeloog groter is dan zijn hersenen.
1: Wacht even, dit moet je opnieuw zeggen, want mijn hersenen zijn nog niet helemaal aan.
2: Een struisvogeloog?
1: Dus het oog van een struisvogel
2: is groter dan zijn hersenen. Hersen is het eigenlijk, want hersenen bestaan niet.
1: Nee.
2: En dan vraag je vast af...
1: Waar zit het dan? Ja. Zitten er drie knikkers naast elkaar in het kleine kopje?
2: Ja, maar...
1: Want struisvogel heeft volgens mij maar zo'n klein paasei. Dan heb ik oogbal.
2: Ja, dus
1: en dan is dit... Hebben we een kersenpit voor hersen.
2: Ja. Ja, in principe ze steken alleen maar hun hoofd in het zand en ze rennen, hè?
1: Hey, niet zo, hè? Weet je dat er namelijk één ongelooflijk leuk struisvogelsoort is?
2: Heb je verschillende soorten?
1: Ja, je hebt verschillende soorten.
2: Oké, vertel.
1: En er is één soort en die heet de rea. En die wordt niet langer dan 1,50 meter ongeveer. Dus het is een kleine struisvogel. Ja. Een verticaal uitgedaagde struisvogel. En daarvan leggen de vrouwtjes eieren. En daarna gaan ze feesten. En dan gaan de mannetjes de eieren uitbroeden en de kindjes opvoeden.
2: Oh, dat doen ze ook met pinguïns, hè?
1: Yes. Dat.
2: Ja,
1: I live, love, Rea struisvogel.
2: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
2: Ja, cool.
1: Maar goed, ik wist niet dat ze zo kleinbeheersend waren. Dat vind ik dan wel weer...
2: Het verbaast me niet, want hun hoofd is gewoon echt eigenlijk heel klein.

0: En dat brengt ons bij het einde van het eerste uur van een opstaan.
1: Oh. Oh.
0: Niet getreurd, er zijn nog 2 uur. En nu komen we lekker bij je terug zometeen. Eerst natuurlijk het nieuws, de situatie op de weg. En dan openen we meteen met de powerplaat van deze week, die jullie vorige week naar de nummer 1 hebben gestemd. Le Serafim. Is dat met Boompala?
1: Ja,
0: Boompala. En dan hebben we 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. En jij kunt stemmen. En hoe dat moet en welke platen dat zijn, dat hoor je allemaal in het volgende uur. Tot straks.
1: Doei.
0: Doei.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 3:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn tijdens deze ochtendspit niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging is er door een ongeluk in Brabant op de A58. Het kost je een half uur extra van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. In Noord-Holland staan ook files door de werkzaamheden aan de A9. Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je daardoor een half uur tijdverlies voor de aansluiting met de N514. En het is druk op de A1 in het midden van het land, van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, de nieuwe Macarena.
1: Ja, het is het zou allemaal wel, maar ik doe het niet naar mij.
0: Ik doe niet mee.
1: Ik doe niet mee. Als die mensen denken, wat stond je dan net te doen? Ik probeerde mijn schouder weer een beetje op zijn plek te krijgen.
0: Ook gewoon
1: bijna de Macarena is dat.
0: Ja, ook gewoon lode, weet je.
1: Maar goed, dat is dus de powerplaat van deze week. Dat betekent dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om op te stellen.
0: Oh my god.
1: In willekeurige volgorde zijn dat Blanks met Buzzin, Espa met en Becky G met Lemonade en Olivia Rodrigo met The Cure.
0: Ja.
1: Ja. En nou, wij hebben een voorkeur, maar die doet er eigenlijk helemaal niet toe.
0: Nee.
1: Nee, wat wij vinden boeit niet. Wat jullie vinden, lieve luisteraars.
0: Dat boeit wel.
1: Dat boeit wel, want jullie kunnen stemmen. En hoe doen ze dat, Danique?
0: Via de website www.girlpowerradio.nl. Via de Girl Power Radio app.
1: Gratis.
0: Zonder, je hoeft niks in te vullen.
1: Alle app stores.
0: Ja, gewoon gratis. Je hoeft niks in te vullen. We hebben niks voor je nodig. En morgen
1: jazeker,
0: om 10 uur via de Instagram stories. Ja, en dan zie je misschien dus ook wel een beetje wat anderen zeggen.
1: Ja, zeker weten.
0: Interessant.
1: En dan ben ik ook wel benieuwd naar een toestand stonde.
0: Ja.
1: Nou, die is er op dit moment in ieder geval voor mij nog niet inzichtelijk.
0: Nee.
1: Dus we gaan het doen met de smaak van Danaak. Nee, dat niet.
0: Zo.
1: Het rijmde niet. Ja, ik probeerde het
0: pastinaak
1: te laten rijmen. Ja, de smaak van pastinaak.
0: Ja.
1: Nou, welke van deze 3 gaan wij als eerste laten horen, omdat we er vanaf willen?
0: De Cure van Olivia Rodrigo.
1: En waarom denk jij, nou, ik vind dit van de 3 niet de lekkerste? Laten we het zo zeggen. Hè? Want het is op zich, laten we wel wezen, Olivia Rodrigo, prima artieste. Niks mis mee. Maar deze pakt jou niet van
0: puur
1: haar.
0: Omdat hij lang duurt. En ik hou van lange nummers, maar
1: Moeten ze wel van Pink Floyd zijn.
0: Ja, dat ook weer niet. Maar hij moet dan wel een goede reden om lang te duren. Dit is gewoon Your Teen Kid hetzelfde. En omdat ik van haar dit... ik vind het niet bijzonder van haar. Ik heb het idee dat ik eigenlijk altijd naar dezelfde muziek van haar luister. Alleen dan weer een ander ondertoontje. Maar qua... Het is niet nieuw. En ik wacht dan echt op iets totaal anders van haar. Ja.
1: Ja, ik snap het wel.
0: En ik vind het een beetje saai.
1: Nou ja, nogmaals, het is niet.
0: Nee,
1: het is geen slecht nummer.
0: Want
1: Olivia Rodriguez is niet stom.
0: Ik heb ook al mensen gehoord, namelijk die dit nummer wel helemaal fantastisch vinden. Hè? Dus mijn mening boeit eigenlijk helemaal niet.
1: Doet niet veel. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik vind hem ook vrij lang. Bijna 5 minuten.
0: Ja.
1: En dat is voor een nummer wat je graag op de radio wilt laten draaien. Best lang.
0: Ja. Dus vaak krijg je dan nog een radio...
1: edit ervan.
0: Ja.
1: En dan wordt er weer ingeknipt. En nou ja, goed. Ja. Wij hebben hem ongeknipt speciaal voor jullie klaarstaan. Kanshebster nummer 1. The Cure met Olivia Rodrigo. Wat?
0: Andersom.
1: Heeft The Cure een nummer gemaakt dat Olivia Rodrigo heet? Nee, Olivia Rodrigo heeft een nummer gemaakt dat The Cure heet.
0: Oh. Zeg dat dan.

0: Ja, ja, het was een lange zit.
1: Lange
0: vond
1: zin,
0: ik.
1: Ja.
0: Maar nogmaals, geen slechte muziek. En als jij dit hoorde en je dacht, nou, die Olivia Rodriguez, daar wil ik volgende week wel elke dag mee wakker worden. Dat kan. Dan moet je op haar stemmen en dat doe je via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl, de gratis te downloaden Girl Power Radio app op elke App Store te vinden, of morgen vanaf 9:00 of 10:00 in de Girl Power Radio Insta Stories.
1: Ja, helemaal niet zo moeilijk, hè?
0: Nee, Daan.
1: Dus.
0: We hebben er nog twee over. We hebben nog over Blanks met Buzzin. En Espa met Becky G. En Lemonade.
1: Ik wil eindigen met lekkere limonade.
0: Eindigen met lekkere limonade.
1: Dus wij beginnen met Buzzin.
0: We beginnen met Buzzin. Ja, terecht. Van eigen bodem deze muziek. En dus kanshebber nummer
1: 2.

0: Mario.
1: Sorry. Ik kwam echt uit je tenen.
0: Ja.
1: Ja, dat is kanshebber nummer 2. En als jij denkt, nou, ik word graag wakker, buzzin' en lovin', lovin', lovin'. Nee. Dan moet je stemmen op Blanks.
0: Blanks.
1: Een jongeman van eigen bodem. Maar dan hebben we nog 1 kanshebber over. En die heb jij vandaag in ieder geval bovenaan gezet. Want die heb het lekkerst voor het laatst bewaard.
0: Ja, vind ik wel. En ik vind hem het leukst. Maar het is ook gewoon lekker een goede afsluiter.
1: Ja. Ja, daar ben ik met je eens.
0: Lekker krachtig.
1: Samenwerking tussen aespa, K-pop groep en Becky G, die we natuurlijk kennen van Lekker Latin. Ik moet zeggen, als ik niet had geweten dat Becky G in het nummer zat, had ik het niet gehoord. Tenminste, ik had haar niet herkend als zodanig.
0: Dus, er is dus blijkbaar een originele van aespa.
1: Ja. Nou, en dat is zonder Becky?
0: Ja, ik heb dus even geluisterd.
1: Ja.
0: En hij is eigenlijk wat meer... Ja, ik ga nu iets zeggen wat eigenlijk niet klopt, maar je anders moet antwoorden. Dit is wat meer een hardere... Het is geen rock, maar een wat een randje.
1: Weet je, ander versie.
0: Maar eigenlijk... Ja.
1: Ja.
0: Of het nou echt een opnieuw samenwerking is, vind ik ook weer niet. Het is gewoon een heel klein... Heel klein beetje
1: een
0: saus eroverheen. Beetje sausje eroverheen, maar ook niet heel veel meer.
1: Mm.
0: Ze hadden beter dit gewoon kunnen uitbrengen.
1: Oh, wauw.
0: En niet dat die anders slecht is, maar het lijkt zo erg op elkaar, ja.
1: Aha.
0: Ja, dat vind ik.
1: Dus.
0: Ja,
1: dat vind jij.
0: Ja, en ik vind wel veel.
1: Wat je vindt, moet je aan de politie teruggeven of zoiets. Wat was het ook alweer?
0: Ja,
1: nou ja, dat soort dingen. Als jij ook iets vindt, namelijk dat de volgende plaat de winnaar moet zijn, ga ik het nog 1 keer zeggen. Dan ga je daarop stemmen via de website, via de app en morgen de Insta Stories.
0: Hey.
1: En nu wil je heel graag horen waar je dan op moet stemmen. Nou, deze.

0: stop.
1: Ja, ja, ik vind hem lekker. Van mij mag deze winnen. Maar ja, wij gaan er niet over. Jullie bepalen.
2: Ja, you bepil.
1: You bepilst. Ja, jezelf bepilst. Over bepilsen gesproken. Jij bepilst vandaag de Sin in An plaat.
2: Ja, ik heb echt een hele goeie. Ik was dit namelijk onderweg gaan luisteren. Ik denk, ja.
0: Ja.
2: Ik wil Wicked Game horen.
1: Ach, van Chris Isaac neem ik aan. Of, want ook die is namelijk wel eens gecoverd.
2: Echt?
1: Jazeker. Ja, dat is om te janken. Maar goed, we gaan naar Wicked Game van Chris Isaac. Oh, jongens.
2: Vind je dat geen goed nummer?
1: Nou, wel. Maar het was... Nee, ik zei... Oh, jongens. Omdat toen dat nummer uitkwam... was wat er voornamelijk interessant aan was... voor de meeste mensen... de bijbehorende videoclip. Ja.
2: Want?
1: Wist je niet? Heb je nooit gezien?
2: Nee.
1: Oh.
2: Niet bewust...
1: Niet bewust, ja.
2: Ik had wel veel MTV, weet je hoe zeg je dat, met videoclips op tv.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Het is misschien wel ooit hoor.
1: Nou, ik snap ook wel waarom jij het niet bewust hebt gezien. Want de nummer is namelijk in 1989 uitgekomen. Mm-hmm. En het was een iconische zwart-wit video, geregisseerd door Herb Ritts. En is samen met supermodel Helena Christensen.
2: Ja,
1: en dat was in de tijd van de supermodellen. Weet je wel, die nog tussen Naomi Campbell en...
2: De 2 meter lange XXXXS maatje modellen die dat moesten zijn zo.
1: Ja, die.
2: Oh my god.
1: Claudia Schiffer, die tijd.
2: Ja. Oh.
1: En ik weet nog dat ik me... Zij is zeg maar de hoofdrolspeelster. En zij doet een dingetje. Ze heeft een bikini aan. Ze zijn op het strand.
2: Ja.
1: En ze zijn met elkaar aan het... Beetje fozen. Het is niet heel plat. Dat is ook wel knap trouwens.
2: Ja.
1: maar wel dat je denkt, straks als de camera weg is, dan wordt het wel plat. Dus we zitten bij het voorspel met z'n allen. En zij doet op een gegeven moment haar bikinitopje uit. Maar ze draait zich natuurlijk precies op tijd om, zodat je alleen haar ruggetje ziet. Ik zeg ruggetje, want deze vrouw was inderdaad XXXX smal.
2: Ja, echt sneu hè, dat opnieuw.
1: Ja, maar ja. Want ja, dat was niet omdat ze nou per se dacht, dit is heel gezellig. Maar als je werk wilde hebben, dan was dat wel onderdeel ervan. Van.
2: Ja.
1: En ik weet nog dat ze, waar ik dus helemaal op stuk ging op deze videoclip, is dat haar nagels, daar zit nagellak op, maar die bladdert aan alle kanten. Ja, I cannot.
2: Maar
1: voor de mensen die mij kennen, dit
2: netjes.
1: Is mijn nagels.
2: 9 nette nagels.
1: Je kan een hoop over mij zeggen. Maar niet dat mijn nagels erbij hangen als een stelletje afgekloven units. Maar en ik snap het, want dit is ver voor de gel-lak tijd, hè? Tegenwoordig hebben wij natuurlijk allerlei acryl ellende.
2: Ik heb gewoon nog naturel.
1: Precies.
2: Wel langer.
1: Hou dat vast. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk allerlei soorten lakjes dat al ga je ermee beton boren, dat het helemaal netjes blijft.
2: Scheurlak.
1: Ja, precies. Maar. Dat had je toen nog niet.
2: Nee?
1: Toen kwam het gewoon uit het potje en moest je eerst een half uur zo met je vingers staan wapperen.
2: Mm.
1: Ja, als je dan de hele dag op het strand ligt te rollenbollen, dan gaan heel die nagels gaan eraan.
2: Ja.
1: En ik vond dat, was helemaal afgeleid. Het deed voor mij volgens mij ook 3 keer gekost voordat ik überhaupt door had dat het bikinitopje uitging. Want ik zat alleen maar naar die vrouw de nagels te kijken van, meid, is er dan niemand die dan even jouw nagels bijlakt tussendoor?
2: Ik ben heel benieuwd of er mensen luisteren die dit net als jou hebben zijn opgevallen en ook ergerden. Want ik denk, als ik hem zou zien, dan zou het mij ook wel erg.
1: Ik denk dat het jou ook opvalt. Jij gaat zo meteen.
2: Nu
1: jij gaat nu even de clip kijken.
2: Ja.
1: Samen met het nummer. Daarna trouwens, situatie op de weg. En dan komen we bij je terug uiteraard. En ik ben benieuwd als je meeluistert. Is dit ook jouw Chris Isaac pet peeve? Of denk je, vrouw, ik heb dat helemaal niet gezien. Ik was verloren in de prachtige ogen van Helena Christensen. En de zwoele blik van Chris Isaac. We horen het graag. Maar nu eerst gaan we met z'n allen luisteren naar diezelfde Chris Isaac.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. In totaal staat er wel zo'n 500 kilometer file. Er zijn een paar uitschieters. Op de A58 in Brabant heb je bijna een half uur vertraging van Breda naar Eindhoven na een ongeluk bij Moergestel. Ze zijn aan het bergen, de linkerrijstrook is dicht. Er staat file vanaf Tilburg. Omrijden kan ook richting Eindhoven via Den Bosch over de A65 en de A2. In Noord-Holland zijn werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor onder meer druk op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk voor de aansluiting met de N514. Vertraging is een half uur. En op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, wij dachten ook aan jullie hoor. Ja. Heus wel.
1: Zou er ook iemand aan ons denken?
0: Ja, nou ja, dat denk ik. Of ze daar nou zin in hebben of niet.
1: Nee.
0: Want we zijn hier.
1: Ja, ja. Doe dit.
0: Ja, je moet het er maar mee doen.
1: Ja.
0: En waar je het ook mee moet doen, is het volgende.
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: En dat is er weer hoor.
0: Nou, heb je wat?
1: Ik heb iets,
0: Ik heb ook iets. Wat doen? Ik heb ook iets cools. Nee, niet iets cools. Ik heb iets doms. Doen we eerst dom dan cool?
1: Ja, raar beginnen en goed afsluiten.
0: Goed afsluiten. Nou, we beginnen in Vlaardingen. Nou, daar ga je al.
1: Vlaardingen.
0: In Flava. De burgemeesters van Vlaardingen. En dan hebben we het over alle burgemeesters die de afgelopen 80 jaar burgemeester waren.
1: Dat zijn er veel.
0: Dat zijn er best veel. Die hebben, zonder het te weten, hun ambtsketen, dat is die grote ketting die ze om hebben om te laten zien, hallo, ik ben de burgemeester van deze stad, allemaal verkeerd omgedragen.
1: Ja. Maar hoe? Niet één, maar hoe?
0: Luister, de penning aan het uiteinde van die keten, die toonde het wapen van Vlaardingen, namelijk aan de achterkant. En de nieuwe burgemeester van Vlaardingen, die laat dat nu repareren. Kijk, burgemeesters.
1: Wacht. Ja. Terug.
0: Je zei, het is een dikke ketting en ja, daaronder hangt een penning, een soort munt.
1: Ja.
0: En op die munt staat het wapen van de stad die je vertegenwoordigt. Ja. Sadaan is om. Dus al die burgemeesters die dachten, ja, die penning moet naar voren. Dus die draaien die ketting
1: dus
0: om.
1: De ketting klopte al.
0: De ketting klopte al niet, okay, maar zij draaien hem dus om. Zo van, maar dan draag je hem dus achterstevoren met alleen die penning goed. Okay. De nieuwe burgemeester van Vlaardingen die had door. Ja, burgemeesters dragen hun ambtsketen altijd op zo'n manier dat het gemeentewapen zichtbaar is voor anderen. Het hoeft niet tegen je hart te zitten, dat wil je uitdragen. Nou ja, en de burgemeesters van Vlaardingen stond dat wapen dus de afgelopen 80 jaar aan de achterkant. En in plaats daarvan droegen zij dus het Nederlandse Rijkswapen aan de voorkant. Frederik Zevenbergen, die sinds begin dit jaar de burgemeester van Vlaardingen is, ontdekte de fout in het ontwerp. Sinds 1949, toen de ambtsketen werd gemaakt, is geen enkele foto verschenen waarop te zien is dat een burgemeester het gemeentewapen aan de voorkant droeg. Zevenbergen heeft de keten inmiddels laten repareren. Voor 450 luttele ekkies kreeg de penning een mechanisme waarmee je hem dus eenvoudig kan omdraaien. Ik heb Vlaardingen en zijn inwoners de afgelopen maanden leren kennen als hele trotse mensen, zegt meneer Zevenbergen. En dan wil je natuurlijk ook uitstralen met je ambtsketen. Dus ik ben blij dat ik nu ook het gemeentewapen aan de voorkant kan dragen.
1: Maar hoe kan hij de eerste zijn?
0: Ze hebben nu eindelijk een oplettende burgemeester in Vlaardingen. Eén applausje.
1: Maar ze kunnen dus nog steeds omdraaien. Dus als hij wilt, kan hij ook zoals de oude lopen.
0: Ja.
1: Dat is ook wel grappig.
0: Ja, niet dat je hem voor goed vastzet, maar gewoon nee, je kan kiezen voor de volgende dombo die burgemeester wordt.
1: Ja.
0: Nou, dat dus. Ja, dat was mijn opmerkelijkje. Wat is jouwe?
1: Nou, ken jij La La Land?
0: De film?
1: Ja, of
0: musical film, ja, wat is het? Ja.
1: Okay, ja.
0: Het is uitgekomen als film en daarna ook als musical in het theater beland.
1: Want, ja, dat is dus nu. Want er is dus een student, 21 jaar, die het orkestoptreden heeft gered in Sydney.
0: Sorry, wat? In zijn eentje? Hoe dan?
1: Nou, tijdens het spelen werd de pianist ineens ziek. En
0: tijdens het optreden?
1: Ja. En in de pauze viel het de toeschouwers op dat de pauze ineens wat langer duurde. Waarbij dus de hoofdregisseur het kwam vertellen van, ja, sorry.
0: We kunnen niet verder.
1: Nee.
0: Want de pianist is onwel geworden.
1: En toen vroeg hij, hij dacht, ja, weet je, ik kan het gewoon proberen. Kan er iemand toevallig, ik ga mijn best doen, hè.
0: Ja.
1: Brilliant AVS spelen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat is een moeilijk stuk.
1: Ja, en dan zit er waarschijnlijk ook dus, degene die het zou kunnen, een muzikant die dus de andere nummers ook dus nooit heeft gezien. En niet iedereen kan een nummer spelen als je nog nooit de noten of de...
0: Nee, soms zelfs als je goed kunt lezen, is het toch vaak nog even voelen op de piano of die een beetje lekker valt.
1: Ja, nou, er is dus een 21-jarige jongen, want hij was met zijn vriendin daar. En die zei,
0: hij was op date.
1: Kan dit? Ja. Jij kan dit en je kan dit. Ja. En dus hij dacht, weet je, ik ga het proberen, steeds hand op de stad op.
0: Ja, YOLO.
1: Ja. Maar in het nummer zit dus een solo op de piano, die heel moeilijk blijkt te zijn. En hij had best stress en langzaam zakte dat, totdat dat moment aankwam.
0: Ja, dat snap ik.
1: En toen dacht hij, weet je, ik ga een ander moeilijk stuk solo ervan maken. Ja. Wat ik kan, maar wat nog wel de vibe geeft van de musical waar, in het moment waarbij het paste. En daar waren ze dus zo onder de indruk over dat hij waarschijnlijk nog een keertje terug mag komen.
0: Echt waar?
1: En ja, ze stonden helemaal versteld. Ze zijn heel dankbaar. En vooral omdat ze niet hadden verwacht van ja, iedereen kan zo het omhoog steken, weet je. En
0: ja,
1: überhaupt.
0: Als ik het had gedaan, hadden ze alleen nog maar boer, er ligt een kip in het water gehoord de hele tijd.
1: Deze jongen, die zei, heeft dus ook, student heeft dus ook gezegd van ja, ik kon het niet over mijn hart krijgen dat mensen zaterdagavond vrij hebben gehouden. Wat geld hiervoor hebben neergelegd. En het zo moet eindigen. Dus ik dacht, weet je wat.
0: Wat een snoeterd.
1: Ja, maar je moet dat maar kunnen hoor.
0: Ja, en durven. Want hè, er zijn ook mensen die het kunnen, maar die denken, nee, ik scheid 12 kleuren als ik het podium
1: weet jij hoeveel mensen er in deze zaal zaten?
0: Nou?
1: 2500.
0: Oh my god.
1: Helemaal uitverkocht.
0: Wat dus, zal die...
1: Dus
0: wat
1: het was ook niet een klein optredentje in Sydney. Het was echt...
0: Wauw. Ja. Het was wel echt een echte.
1: Hij had 1,5 minuut sinds het opstaan om zich voor te bereiden. Want ze gingen al gelijk erin. Dat ik ook wel denk van, oké, had die jongen even 10 minuutjes gegeven. Maar ja.
0: Jeetje.
1: Dus misschien is het maar tijd dat ik dit ook ga kijken.
0: Ja, dat je toch even la la la la la la la la la.
1: Ja, maar ik denk dat het door de naam is dat ik het al niet heb gekeken. Het klinkt niet...
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar misschien is het wel een hele goede film.
0: Musical, ja. Ik weet dat het heel veel prijzen heeft gewonnen. Toen, in dat jaar. Zeg maar, ja. Oscars, Grammys en weet ik veel wat voor grappige dingen daarachteraan. Dus, ja. Nou, dat je het weet. Er is ook een liedje dat zo heet, La La Land.
1: Is dat over La La Land?
0: Ik weet niet of het daar uitkomt. Ik denk het niet eigenlijk. Maar we gaan er gewoon wel lekker naar luisteren. Daarna komen we bij je terug met...
1: Wie is er te zien deze week?
0: Oeh, ja, hebben we uitgaanstips?
1: Ja.
0: Hips? Ja. Kinde, soorten.
1: Ja.
0: Nou, we gaan er lekker naar kijken. Maar eerst La La Land van Sophia. You and I.

0: Wat gebeurde daar? Ja, viel de deur, stortte het gebouw in. Wat is
1: ontploffing, jongens.
0: Een ontploffing.
1: Ja.
0: Nou, nothing ontploffing. Hey. Het is tijd voor wie en wat en waar en wanneer is er te zien deze week?
1: Ja, want er is weer heel veel. Dus heb jij nog niks te doen? Open je agenda.
0: Ik ga meteen meeschrijven.
1: Ja, ik weet niet of er alles nog kaartjes zijn. Hè? Dus weet je, kan niets beloven. Hè?
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Oké, ik ga ook even vertellen wat er gisteren is geweest. Want gisteren zijn ook de hele leuke dingen geweest.
0: Wat hebben wij gemist gisteren?
1: Gisteren hebben wij twee optredens gemist. Namelijk Pink Prentress. Dat is een Britse zangeres en producent van drum en bass met pop sound.
0: Yep.
1: Die stond gisteren in de Avos live.
0: Fair.
1: Maar gisteren stond ook... Oké, ik ga weer mijn best doen, hè. Ketra Tandra. Dat is een...
0: Pardon?
1: De Haitiaanse Canadese DJ. En die stond in de Ziggo Dome.
0: Ah.
1: Ja.
0: En weet je wie er in het paard stond?
1: Nou?
0: Tricky.
1: En dat is?
0: Dat is een ook een DJ eigenlijk, ja. Uit een... Ja, is mijn tijd. Is mijn tijd.
1: Oh, leuk. Nou,
0: daar is onze collega trouwens naartoe gegaan.
1: Oh,
0: Lisa.
1: Ja. Oh, leuk. Nou, donderdag komt er echt iets superleuks erbij. Wat zijn in de AFOS? Mm-hmm. Namelijk de Australische heren van Magic Man.
0: Sorry, ik moest er even van hoesten.
1: Van Magic Man?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die, wanneer komen die?
1: Aankomende donderdag 4 juni in de AFOS.
0: Jeetje.
1: Nou, dat is vroeger, dat was ook heel erg snel uitverkocht.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja. Dan, niet te vergeten, onze Harry Styles. Die staat donderdag
0: nog steeds is die man nog niet klaar.
1: En vrijdag...
0: Wat duurt dat lang?
1: ...is de laatste.
0: Ah, kijk, hij is bijna klaar.
1: Ja, dus alleen donderdag en vrijdag nog. En zaterdag staat... Ja, hoe zeg je dit? FKA.
0: FKA Twigs,
1: ja,
0: denk ik.
1: De grensverleggende Britse artiest staat op zaterdag 6 juni in de Ziggo Dome. Met haar gigantische pop optreden en hele mooie choreografieën.
0: Ah, voor de dansliefhebbers onder
1: ja.
0: ons is dit een moedje.
1: En dan heb ik er even eentje gekozen die wij gaan draaien.
0: Oh?
1: Ze is wel al gezien, want ze is gisteren al geweest. Maar ik ga toch even een nummer van Pink Panthers laten horen. Samen met Zara Larsson.
0: Oh jeetje. Ja.
1: En dan
0: wordt het waarschijnlijk stateside.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou, dan krijgen jullie gratis en voor niks van ons Pink Panthers en Zara Larsson met stateside.

0: Sorry, ik moet onwijs hoesten. Wil niemand weten, maar toch. Ik stik er bijna in.
1: Ja, doe voorzichtig, joh.
0: Want dit nummer, het laatste stukje. I don't care what they say. Na, na, na, na, na, na.
1: Ja. Ja.
0: Dat komt uit een nummer. Of is een beetje gejat van iets van Atomic Kitten. En die hebben het weer gejat. Van Gary Numan en Two Boy Army.
1: Oh?
0: Ja. Even kijken, is het die of is het die andere? Nee, het is niet Atomic Kitten. Ik lul, het zijn Sugar Babes. Ik haal die altijd door elkaar. Het is echt heel erg.
1: Ik ken het allemaal niet.
0: Oh, Engelse girlband.
1: Ja, ik ben niet zo van de girlbands.
0: Freak Like Me heet het nummer.
1: Freak Like Me. Nee, dat is weer iemand anders.
0: Nee, dat is niet wat ik bedoel. Dit nummer bedoel ik. En dan gaan we even wachten met z'n allen.

0: Dit zanglijntje zit dus in het nummer van Sarah Larsson en Pink Panthers. Maar wat jij net hoorde, die Freak Like Me, is eigenlijk weer van een ander origineel. Oh. En dat is dit.
1: Wow.
0: Ja, vriendin. Lesje geschiedenis hier.
1: Inderdaad.
0: Nou, dus dat is waarom ik bijna in mijn eigen speeksel stikte. Omdat ik probeerde dit allemaal in één zin te proppen. Terwijl er muziek aan het spelen was.
1: Ja,
0: nou,
1: dat kan wel begrijpen.
0: Dat gaat niet goed, hè? Dat gaat wel meer niet goed als ik probeer twee dingen tegelijk te doen.
1: Dat gaat er wel.
0: Dat weten wij allemaal. Nou, wat er wel goed gaat, is dat we richting het einde alweer zitten van het tweede uur van en opstaan. Dat betekent dat we nog een heel uur voor je klaar hebben liggen te lopen te staan. Ja. Dat we ook nog een gezellig liedje voor je hebben. En dan het journaal en de situation op de weg. En in dat laatste uur hebben we voor jou uiteraard het sportnieuws met niemand minder dan onze allereigenste Deborah.
1: Oh.
0: Het is download dinsdag, dus we gaan kijken naar de meest gestreamde vrouw van de afgelopen week. En het is tijd voor de drie
1: van vandaag.
0: Yes. Maar eerst een muziekje. Tiny Raisin van Suki Waterhouse. Die zit namelijk in bad en die verandert in een klein rozijntje.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter. Het drukste moment van de spits is geweest. Op een aantal wegen staat het nog vast. Bijvoorbeeld op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Daar heb je een kwartier oponthoud door een pechgeval. De afrit is dicht. Keren kan bij af- en oprit Alblasserdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je bij Rotterdam Feyenoord nog 10 minuten vertraging. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, als je zin hebt, kan je er bellen. Carly J. Rapson. En welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. We zijn aangeland in het derde en laatste uur. En dat betekent, omdat het dinsdag is, dat het Download Dinsdag is. Ja. En wij gaan kijken naar de meest gestreamde vrouw van de afgelopen week.
1: Oké.
0: Ik heb een paar treurige mededelingen.
1: Nou, vorige week was het een hele goeie, dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nee, nu is het dus allemaal mannen in de top. Ja. En dan op plek 7 een samenwerking weer tussen Olivia Dean en Sam Fender. Rain Me In hebben we natuurlijk 100 jaar gehoord. En dan op plek 9 Shakira met Zoo. Maar, en die gaan we draaien. Er is iemand up and coming. Of nou ja, het zijn meer iemanden. Het is er niet maar één. Het zijn de dames van Cat's Eye.
1: Ja. Nee. Ja. Oh, K-pop. Nee. Terug. Cat's Eye is geen K-pop.
0: Nee. Wacht.
1: Zeg het fout. Ja. Dat is Amerikaanse pop.
0: Pop. Ja, het is... Dat zijn die meiden die toch op die school hebben gezeten.
1: Ja.
0: Dus maar, het is wel K-pop.
1: Ja, maar in de K-pop-wereld, als je dat
0: ze
1: zegt...
0: Ze zijn in Los Angeles bij elkaar gezet.
1: Ja.
0: En ze komen van allerlei achtergronden, allerlei nationaliteiten ook. En dat was een soort... Ja, een, hoe noem je dat? Een tv-programma waarin allemaal meiden getraind werden... Een heleboel afvielen. En uiteindelijk deze 6 overbleven. Manon, Yoonche, Daniela, Sophia, Lara en Megan.
1: Ja.
0: En zij zijn Cat's Eye. En zij hebben een nummer uitgebracht. Dat heet Pinky Up.
1: Oh ja, Pinky. Pinky Up. Pinky ja. Up.
0: En die
1: ja,
0: gaat nu echt hartstikke viralo.
1: Ja.
0: Dus die gaan we lekker draaien.
1: Leuk.
0: Cat's Eye, Pinky Up. Dus nou, ik heb niet een heel pinky, maar nou, dat stompje.
1: Anderhalf Pinky Up.
0: Kan ook. Anderhalf Pinky Up. Kan gewoon.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdate van deze ochtend. Als de Oranje Vrouwen de volgende twee wedstrijden winnen, plaatsen zij zich rechtstreeks voor het WK in Brazilië in 2028. Momenteel staan zij eerste in de groep en alleen de eerste plaatst zich rechtstreeks. Vrijdag 5 juni spelen zij uit tegen Ierland en dinsdag 9 juni staat de wedstrijd thuis tegen Polen op het programma. Vrijdag 29 mei werd de finale van de Eredivisie Cup gespeeld tussen PSV en Ajax. PSV won de cup met 3-0. In de Eredivisie Cup spelen de periodewinnaars tegen elkaar en de landskampioen. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun eerste groepswedstrijden op het WK in Warschau gewonnen. De regerend wereldkampioen zette Tsjechië, de nummer 10 op de ranglijst, met 12-8 aan de kant en versloeg Azerbeidzjan, de nummer 21 op de wereldranglijst, met 19-13. Nederland is behalve regerend wereldkampioen ook regerend Europees kampioen en de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. Pieter van der Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Sportkoepel NOC-NSF kiest voor iemand anders, zo meldt de oud-zwemmer op Instagram. Onder begeleiding van Van der Hogeband beleefde Nederland succesvolle spelen in Tokio in 2021 en in Parijs in 2024. In Tokio werden 36 medailles behaald, waarvan 10 gouden, en in Frankrijk waren 15 van de 34 medailles goud. Op 16 juni geeft het NOC-NSF meer uitleg over de rol van de chef de mission in de toekomst. Aryna Sabalenka heeft een volgende stap gezet richting haar eerste titel op Roland Garros. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg in de achtste finales de Japanse Naomi Osaka met 7-5 en 6-3. De wedstrijd tussen de huidige nummer 1 van de wereld, Sabalenka, en de voormalig nummer 1 van de wereld, Osaka, was de eerste vrouwenpartij sinds 2023 in de avondsessie op Roland Garros. Sinds de introductie van de avondwedstrijden in 2021 stond er 4 keer een vrouwenpartij op het programma en 60 keer een mannenwedstrijd. Last but not least, Lisa Peters, downhill speed skater powered by Girl Power Radio, heeft na Alpha Skate Fest ook haar tweede downhill wedstrijd van dit seizoen gewonnen. Gefeliciteerd Lisa. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, er staat nog zo'n 200 kilometer. Het verkeer kan nu wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt onderweg is de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de afrit dicht, net als de rechter rijstrook. Vertraging is 20 minuten. Keren kan bij Alblasserdam. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je bij Zwolle 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En tot zover de ANWB

0: Sian Tobarke van Punjabi MC. Wat een lekker liedje is dat toch? Ja, het is tijd voor...
1: De drie van vandaag!
0: Ja! Hey. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je misschien helemaal niks, maar misschien ook wel heel veel aan hebt. Niet per se iets waar je belastingformulieren sneller van ingevuld raken. Dat dan weer niet.
1: Jammer.
0: Maar wel iets om bij het koffiezetapparaat zometeen verschrikkelijk de blitz te maken tegenover jouw fijne collega's.
1: Yes!
0: Ik heb combinatie dieren en mensen.
1: Oh,
0: vandaag.
1: Interessant.
0: Ik neem je mee naar juli 1807. Ik was er net niet bij.
1: Het is wel heel specifiek.
0: Ja,
1: oké.
0: Het is heel specifiek. Want in die maand wilde de toenmalige Franse zelfgekroonde keizer Napoleon Bonaparte een overwinning vieren met een konijnenjacht. Dat vond hij gezellig. En zijn stafchef verzamelde hiervoor honderden, volgens sommige bronnen zelfs duizenden, maar we gaan uit van honderden, konijnen. Wat de stafchef niet wist, was dat hij tamme boeren konijnen had gekocht in plaats van wilde boskonijnen. Dus toen de kooien opengingen, renden de dieren niet weg, maar dachten ze dat het voedertijd was. En een enorme pluizige massa bestormde de keizer, klom tegen zijn benen omhoog en dwong de machtigste man van Europa op de vlucht te slaan in zijn koets voor de konijnen.
1: Karma.
0: Ja, ik vond dit zo mooi. Ik vond dit zo mooi.
1: Ja.
0: Het kleine angsthaas. Hé, hey, angsthaas,
1: loser.
0: Konijn. Badoemt. Badoempam. Twee. De uitvinder van diepvriesvoedsel deed zijn ontdekking door iets heel bijzonders. De beste meneer heette Clarence Birdseye. En hij is de grondlegger van de moderne diepvriesindustrie. Bekend van het merk Iglo Birdseye. Ja. En hij ontdekte de techniek van het snel invriezen in de ijskoude natuur. Hij was in de winter namelijk buiten aan het wandelen en toen zag hij een bevroren koolmeesje op de grond liggen.
1: Nee, ah.
0: Ja, en hij vond, niet eeuw. Hij nam het diepgevroren vogeltje mee naar binnen om het te bestuderen. Maar tot zijn stomme verbazing ontdooide de vogel bij de kachel, stond op en vloog gewoon hoppa de kamer rond. Omdat hij zo snel was ingevroren door de Arctische wind, waren zijn cellen niet beschadigd. Tada!
1: Ik vind dat geen tada.
0: En hierdoor... Ja, maar dat wisten ze toen niet, hè, schat?
1: Ja, maar het is toch raar dat je...
0: En daardoor dacht hij ineens...
1: Dus dan nog doorklopt?
0: Ja, nee, dat heeft even stilgestaan. Maar hij heeft hem waarschijnlijk op tijd opgeraapt en binnengezet.
1: Wat zegt ze? Ik wist dat helemaal niet. Wat raar. Dus wij mensen kunnen ook ingevroren worden.
0: Als je heel snel er weer bij bent. Nou, sterker nog, wist je niet dat er een heleboel mensen zich hebben laten invriezen omdat ze wachten op de genezingsmethode voor een ziekte die ze hebben?
1: Waar zijn deze mensen?
0: In Amerika is er een cryogenic farm waar allemaal ingevroren hele rijke mensen staan.
1: Nee, maar...
0: Te wachten op a cure for. De grap is alleen dat men niet weet of we ze goed kunnen ontdooien.
1: Want?
0: Omdat... als je kijk, dit vogeltje was natuurlijk snel, hè?
1: Ja.
0: Die was buiten neergedonderd, ook koud en daarna opgewarmd. Dus die hartstilstand wat kort genoeg geduurd om geen schade aan te richten.
1: Oh zo, want ze hebben natuurlijk geen bloedsomloop meer in je lichaam.
0: En deze mensen zijn al een aantal jaren, decennia, ingevroren.
1: Godverdomme.
0: Maar goed, even terug naar de diepvriesvoer. Sorry. Deze man ziet dat vogeltje vriezen en die denkt, oké. Als je dus heel snel ingevroren raakt, want hè, dat was met dit vogeltje gebeurd, dan behoud je dus de cellen. Als ik voedsel heel snel invries, dan behoud ik dus de vitamine en de vezels en alles wat er gezond aan is.
1: Inderdaad.
0: En daar komen onze diepvriesmaaltijden vandaan.
1: Bizar, dus door dat ene vogeltje kunnen wij nu vissticks eten.
0: Ja. Bijvoorbeeld. Of Iglo thuismenu. Want daar was die van. Dan de laatste. De allereerste verrassing in de cornflakesdoos was een hele bijzondere. Kijk, iedereen die is opgegroeid in de 20e eeuw, die kent natuurlijk die plastic speeltjes onderin de krusli of de cornflakesdoos wel. En de allereerste keer dat dit marketingtrucje werd toegepast was in 1909 door W.K. Kellogg zelf. Alleen kregen kinderen destijds geen plastic gadget, maar het Funny Jungleland Moving Pictures boek. Je kreeg een geïllustreerd kinderboek en dat moest je dan bij de kassa ophalen als je 2 dozen cornflakes had gekocht en dan daar een bonnetje uit had geknipt. En het was zo'n succes dat er miljoenen boeken werden weggegeven. En daardoor dachten ze, hey, marketing truc. En toen zijn ze kleine dingetjes in die dozen gaan doen, zodat de kinderen bij hun moeder gingen zeuren. Mama, ik wil cornflakes, want er zit een mini-autootje in. Of een, nou ja, wat dan ook.
1: Wow.
0: Maar eerst dus een boek. De allereerste weggever was een boek.
1: Nou, wat dat is toch goed. Vet. Dat moet meer gebeuren.
0: Ik vind dat ze dat nu weer moeten doen.
1: En niet meer plastic.
0: Geen plastic. Gewoon bij de grote gouden M moeten ze niet bij het kindermenu zo'n onmogelijk plastic robotje geven. Maar een goed boek. En we beginnen gewoon meteen met Kafka of zo.
1: Ja. Ja, en geen kartonnen speelgoed. Gewoon iets informatiefs.
0: Nou, dit waren de drie van vandaag.
1: Ik vond ze interessant.
0: Ik heb je wel even iets anders laten zien.
1: Ik zat bijna in een soort geschiedenisles vandaag.
0: Nou, zo voelde het voor mij ook. Ja, nou, dat. Dat wou ik wat bedenken. Ik ben blij dat je het interessant vond. Ook.
1: Maar interessant. Voor de allerliefste mensen thuis. Heb jij nog een verzoeknummertje? Laat het ons weten.
0: We hebben nog een kwartier.
1: Ja, dus dit is jouw moment om een nummer aan te vragen.
0: Grijp het moment aan.
1: Just do it.
0: Ja, dan moet ik ineens aan Nike denken. Maar goed. Oh.

0: Ja, onze Adele met Skyfall was dat.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Hallo.
1: Oh, die microfoon, jongens.
0: Wat gebeurt er met de microfoon?
1: Ja, ik zit te veel aan de microfoon en dat draadje en dan... En dan horen jullie mij niet. Soms misschien wel fijn als jullie mij niet horen. Maar...
0: Hou je handen dan ook gewoon thuis, joh, Arnie.
1: Oké.
0: Ja, het is alweer bijna het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Gelukkig hebben we nog een hele dag heerlijke muziek en superleuke programma's voor je in petto.
1: Ja, er komt van alles voorbij.
0: Zeker weten. Zometeen om 10 uur is het eerst tijd voor...
1: GP at Work.
0: De allerlekkerste lijst om bij te werken.
1: En te...
0: Studeren.
1: Op bank liggen.
0: Jij gaat op de bank liggen. Dat is waar. Andere mensen niet.
1: Nee.
0: Andere mensen niet.
1: Nee.
0: Nee. Oké. Dat dus. En dan hebben wij vanmiddag... om 4 uur
1: achteraansluiten
0: met niemand minder dan Hugo en Lonneke.
1: Ja,
0: super vet.
1: Vet, cool.
0: Dat wordt heel gezellig. Weet ik 100 miljoen miljard procent.
1: You wanna be there.
0: Zeker weten. Ja. Dat is dus van 4 tot 6. En om 6 uur geven zij het spreekwoordelijke stokje meteen over aan Deborah en Pasquinel. Voor gelijkspel.
1: Oh.
0: Ja, en ook zij hebben bijzondere gasten in de studio.
1: Nog meer?
0: Ja, ga niet vertellen.
1: Wow. Ja, daar moet je luisteren. Daar wil je ook bij zijn.
0: Snap je? En er wordt een heel bijzondere sport besproken. En dat is belangrijk voor jullie, lieve luisteraars. Want als jij goed oplet en goed meeluistert over die bijzondere sport en alle dingen daaromheen, dan kun je...

0: De bureau-rolstoel-rijden-wedstrijd.
1: Ja, ja.
0: Ja, daar gaan jullie over in.
1: Nee,
0: maar
1: nou ja, en
0: dat soort dingen.
1: Dat dus, inderdaad. Wild vlechten hebben we het ook al een keer over gehad. Ja. There is such a thing.
0: Yeah.
1: Dus nou ja, en sowieso. En als je geen zin hebt om aan het quizje mee te doen, het is een heel leuk programma om uit te luisteren. En ja, Pasquino en Deborah vind ik een hele fijne combinatie.
0: Ja.
1: Ik blijf ervoor thuis, kan ik je vertellen. Tja.
0: Ja.
1: En morgenochtend, 3 keer raden wat er morgenochtend gebeurt. Danique, je raadt het nooit. Doe eens een gooi. Wat gebeurt er morgenochtend?
0: Ik denk dat vallen en opstaan.
1: Ja. Raad het in 1 keer. Nou. En?
0: Bij.
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja.
0: Again?
1: Again.
0: Oh mijn god.
1: Ja.
0: Ja, fantastisch.
1: Het
0: ja.
1: wordt hartstikke leuk.
0: Ja, vanmiddag zijn we er gewoon niet. Hè?
1: Vanmiddag zijn we er niet. Nou ja, ik ben er wel, maar ik ben er niet. En nee. Jij bent er echt niet.
0: Nee.
1: Dus morgenochtend zijn we er weer voor jou. En dan hebben wij een tussenstand. Ja, voor de powerplaten.
0: Powerplaat, ja.
1: Dus ik zou zeggen, wees erbij. Wees
0: stem,
1: erbij.
0: Stem. Doe het.
1: Doe het. Doe het. Doe het.
0: Je hebt alle, niet iedereen heeft trouwens nu alle tijd. Dus
1: Nee. Maar je hebt wel alle gegevens. En je kunt gewoon heel makkelijk stemmen op de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl en de gratis Girl Power Radio app.
0: Ja.
1: En morgenochtend om 10 uur dus in de Girl Power Radio Insta Stories.
0: Ja, en je hoeft alleen maar op de website app, dus alleen maar 1 keer klik. Klik.
1: Ja.
0: Dus 10 seconden.
1: Waar hebben we het over?
0: Ja. En dan hoor je gewoon jouw plaat. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Worden wij daar de hele week? Ik ook, precies. Misschien het is jammer dat wij niet mogen stemmen.
0: Nee.
1: Maar anders dan zou ik sissen van nou, potverdorie nou. Ik ga toch afscheid nemen van onze lieve luisteraars en kijkers. Ja, echt waar. Ik zwaai alvast even voor de mensen die kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het erbij zijn, het bijdragen en het meedoen. Ik heb nog 2 verzoekjes staan, want die zijn dus wel binnengekomen.
0: Yes!
1: Potversnokkes. Peter wilde heel graag Halsey horen met Carry the Weight. Die komt er zo meteen nog even aan, zo. Geknald. En dit vond ik wel grappig. Linde die zegt, ik wil graag I Know van Stella Lefty. En ik denk dat dit gaat over een vroege kantoordiscussie alvast.
0: Ja, dat, hè?
1: Goed, rest mij niets anders dan tegen jullie te zeggen, heb een ongelooflijk fijne dag. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor...
0: Je eigen.
1: Nou, hier is ze dan. Eerst Halsey en daarna Stella Lefty en dan het journaal.
0: Doe je.
1: Oh, er gaat ook meteen een bel. Gezellig.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer.

0: Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere builijn ontstaan met kans op zwaar onweer, windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: together.
1: On how you talking? Psh, whatever.
0: We can't have nothing.
1: It all depends.
0: Well, if we can't be lovers, then...
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht.

0: van Milieudefensie. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Volgens de directeur vochten de dieren om territorium en sociale rangorde. Overplaatsing naar andere Europese dierentuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consumenten.

0: en markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004. Leef.

0: Je hoorde One Republic with Counting Stars. Nou, ik zou je tijd niet verdoen aan die sterren tellen. Gewoon lekker luisteren naar Achteraansluiten.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Ja, welkom bij Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland. En normaal was het altijd de vraag, wie zit er vandaag? Maar vanaf vandaag is dat geen raadsel meer. Vanaf vandaag ga ik jou iedere maandag tot en met donderdag door de file heen helpen met Achteraansluiten. En dat doe ik niet alleen. Dat kan ik ook niet alleen. Danique en Lonneke gaan mij daarbij helpen. Ze wisselen elkaar af om mij te vergezellen in deze fantastische studio. En vandaag is het niemand minder dan Lonneke. Geef haar een heel groot applaus. Hey.
2: Yes.
0: Yes.
2: Dankjewel.
0: We zijn van start.
2: Met mij en Danique heb je gezegd, maar wie ben jij eigenlijk?
0: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik ben Hugo.
2: Ja, ik wist het al, maar ik dacht, voor degene die zich gaat afvragen aan de andere kant. Jij bent Hugo.
0: Ik ben inderdaad Hugo, een stem die je vaker gaat horen inderdaad. Maar ja, en jij bent Lonneke ook een stem die je vaker gaat horen.
2: Zeker, gezellig.
0: Ja, ik vind het ook heel gezellig. Ja, en vandaag trappen we af, beetje spannend. Wel heel leuk.
2: Wel gewoon leuk, toch?
0: Ja, wel ook gewoon heel leuk. Dus 2 juni 2026, zet die datum, historie werd geschreven. Nee, het is ook de dag die in de boeken gaat als code geel dag, want het gaat verschrikkelijk onweren, zeggen ze.
2: Ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk niet de eerste keer dat 2 juni in het nieuws kwam, omdat er extreem weer was. Precies 51 jaar geleden sneeuwde het namelijk op deze dag.
2: Ik kan je het toch niet voorstellen?
0: Nee, dat bizar eigenlijk.
2: Beetje koud voor de tijd van het jaar, zeg. Oké, maar sneeuw op 2 juni, ja, dat is wel echt.
0: Dit is toch bizar? Ja, en in Nederland viel er wat sneeuw. Maar in Engeland viel er zoveel sneeuw dat er zelfs een cricketwedstrijd werd stilgelegd door die sneeuw. Ja, dat was. Dat is natuurlijk niet. Ja, dat is 1905.
2: Je moet altijd doorgaan.
0: Precies, ja. Je moet altijd doorgaan eigenlijk wel. Maar dat kon dus helaas niet. Maar dat brengt mij bij de vraag. 51 jaar geleden sneeuw, vandaag code geel. Ja, ik moet zeggen, die weercodes, ik vind dat allemaal wel een beetje bullshit. Maar pas jij je gedrag daarop aan? Dat is de vraag van vandaag. Vanaf welke weercode ga jij je gedrag aanpassen, Lonneke?
2: Wat verwacht je?
0: Nou, ik verwacht. Nee. Jij bent niet zo van de regeltjes, maar voorzichtig.
2: Nee, ik ben wel van de regeltjes, maar de adviezer is wat anders. Dit is een advies, hè? Dus geen regeltje. Dit is
0: nee, oké, maar ik moet altijd zeggen, code geel is toch een beetje een verkapte vorm van te zeggen. Ja, het zou wel eens een beetje vervelend weer kunnen worden.
2: Ja. Nou ja, ik heb heilig respect voor onweer. Daar hou ik eigenlijk gewoon niet zoveel van. Maar in principe trek ik me er niet heel veel van aan. Terwijl het me uitkomt, dan natuurlijk wel. Ja,
0: als je een afspraak hebt. Of als je
2: net niet lekker uitkomt, dan ja, dat is een goede reden om het te volgen. Maar voor de rest ben ik toch wel een beetje eigenwijs. En bekijk ik het gewoon zelf en heb ik daar gewoon zelf ook een mening over.
0: En nou is dit code geel. Je hebt natuurlijk ook code oranje en code rood. Wat zit daar nog verschil in voor jou?
2: Ja, moet ik even, rood is echt de hel lossen.
0: Ja, met rood is wel dat is wel minder, ja.
2: Ja, nou, ik ben ook niet zo belangrijk dat ik overal moet zijn of zo. Dan volg ik het gewoon.
0: Nou, ik mag hopen dat je wel vaker hier tegenover mij in de studio gaat zitten.
2: Ja, maar dit is belangrijk, hè. Hier ga ik gewoon overal, maakt niet uit. Code rood, geel, oranje, I'll be there.
0: Oh, dat vind ik fijn.
2: I'll be here.
0: I'll be here, nice. Fijn. Leuk.
2: Gaan
0: leuk.
2: We doen.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind die codes helemaal, ja, god, ja, het is fijn dat we gewaarschuwd worden. Maar verder neem ik het niet al te serieus. Misschien is dat een beetje mijn eigenwijs. Ik die dan denkt, ja, het zal allemaal wel. Eerst zien dan geloven.
2: Nou ja, nou, ze doet het niet voor niks, Hugo.
0: Nee, dat is dan ook wel weer waar.
2: Toch?
0: Nee, dat is zeker waar. Ik ben ook wel benieuwd wat jij doet. Wanneer pas jij je gedrag aan? Negeer jij die codes of denk je dat ze er niet voor niets zijn? Laat het even weten in de Girl Power Radio app via Twitch. Of laat een berichtje achter in de chat. 0634 606 464. En luisteren we naar Caro Emerald.

0: en we hadden het net over code geel. Want hey, het is zeker in het noordoosten van het land, dan gaat het helemaal los, onweer alles. Dan wordt er een weercode uitgegeven. Dat is dan code geel. En ik vroeg je eigenlijk, eerst vroeg ik het aan Lonneke. Maar en toen aan jou, van wat doe jij? Blijf je binnen? Neem je die weercode serieus? En we krijgen een aantal reacties binnen. Ja.
1: Zal ik ze voorlezen?
0: Ja, doe eens.
1: Nou, Anouk, die zegt... vorig jaar met code geel stond mijn hele balkon onder het water. Ik zet nu dus braaf de stoelen binnen. Better safe than sorry.
0: Dat is oké. Netjes.
1: Goed bezig, Anouk. Ik doe dat niet. Ik leer er niet van.
0: Ja.
1: Kijk, Jamie zegt eerlijk... Bij code geel doe ik echt helemaal niks anders. Hahaha. Ik moet gewoon naar huis. Code geel is gewoon code. Let een beetje op. Prima, toch?
0: Precies. Dat dacht ik.
1: Aan jou.
0: Dat dacht ik ook. Ik dacht ook wel iets van... met code geel is het nog best wel een beetje simpel. Dat maar een beetje een weerwaarschuwingtje. Dat is allemaal niet zo extreem. Maar ik zag ook...
1: Mietjes, denk je dan,
0: soort, hè? Ja, toch wel een beetje oké.
1: Niet voor mij.
0: Nee, niet voor mij, inderdaad. Ik vind geel wel een mooie kleur, daar niet van. Maar ik zag ook één reactie binnenkomen en dat vind ik zelf wel een hele, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Want Davy die app namelijk het volgende, die zegt ja, wat het is, extreem onweer, heerlijk. Met hoofdletters, heerlijk. Ik hoop op code rood. Ik stap juist de auto in om ergens op een open veld de bliksem te filmen. Hoe harder het tekeer gaat, hoe beter. Bring it on. Nou, die snap ik wel, Davy. En ik ben ook wel een beetje zo'n stormfreak. Jij houdt daar niet van?
1: Nou, doe voorzichtig, Davy.
0: Ja, maar ach, geniet er ook wel van. Want zo vaak stormt het niet echt heel hard. En wat mij betreft kan er dan ook nog wel wat wind bij. Heerlijk, heerlijk.
1: Passelijk nummer, Hugo.
0: Dat dacht ik, ja. Wij kunnen namelijk tot 7 uur ons hart ophalen. Want dan geldt code geel in het noordoosten van het land. En mocht je nog mooie plaatjes schieten, Davy, stuur ze even door in de app.
1: Ja.

0: Drum Machine, Melanie C. En je luistert achter aansluiten. Op jou door deze dinsdagmiddag heen te helpen. Ik zeg hoi tegen Danique in de chat. Maivella zit er ook in. En Charlotte meldt zich.
1: Hey Charlotte, klinkt bekend. Welkom.
0: Hey Lon.
1: Ja?
0: Wat is jouw schermtijd?
1: Te hoog.
0: Te hoog?
1: Of wil je een exact nummer
0: hebben? Ja, je maakt me nu wel nieuwsgierig natuurlijk.
1: Ja, als wij kinderen hem zouden hebben, zou ik een gesprek met Sarah gaan. Nee, maar...
0: dit is een moeilijke vraag voor jou, heb ik...
1: ik schrik. Ik krijg dan elke week of elke maand krijg ik zo'n update op mijn telefoon. Hoeveel of meer of minder was. En dat is soms dat is best wel confronterend. Er zijn best wel een aantal uurtjes per dag.
0: Oké.
1: Maar wat ik zei, ik vind het ook lastig als ik gewoon een beetje voor de televisie hang. Om dan echt te kijken zoals ik toch vaak de Candy Crushen terwijl ik aan de tv kijk.
0: Oh, jij bent er zo een. Je bent zo eentje die alles tegelijk luistert en kijkt en doet. Maar kijk je ook veel nieuws dan?
1: Ja, toch wel. Ook op de socials kom je toch wel heel veel nieuws tegen.
0: Op de socials?
1: Nu.nl. Maar ja, op Facebook. Hè. Mijn generatie heeft Facebook.
0: Ja, oké.
1: Okay. Daar wordt ook gepost door NOS en dat soort dingen. Dus daar haal ik meestal mijn nieuws vandaan.
0: Ja, dat vind ik toch altijd een beetje tricky. Als mensen zeggen dat ze hun nieuws via de socials halen. Maar van de socials halen. Maar
1: ik lees de Trouw elke dag.
0: Oké. Ik durf van jou wel te verwachten dat jij een beetje kunt filteren wat wel en niet waar is. Maar toch, het blijft gevaarlijk. Wat voor dingen kom je tegen?
1: Wat niet? Nieuws, alles toch? Of word je een leuk een dingetje?
0: Ben je nog iets tegengekomen?
1: Ja, ik zag zo straks wel iets. En dat wil je misschien wel... ik weet niet of je het weet. Maar de waterbuffel die een exacte kopie bijna is van Donald Trump. Heb je dat gelezen?
0: De waterbuffel die een exacte kopie is van Donald Trump?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij lijkt ook echt bizar. Ik dacht, dat is AI. Maar het is blijkbaar geen AI.
0: Het is gewoon...
1: Het is echt een waterbuffel die op Donald Trump.
0: Ja, maar jij haalt dit van Facebook.
1: Nee, dit kwam echt van de kwaliteitsnieuwszender nu.nl.
0: Oh, serieus? Oké.
1: Het is ook gewoon geen hele hoop. Maar het is blijkbaar wel overal een beetje besproken. Het schijnt wel echt...
0: Ik heb dit gemist. Het zal vast wel viral zijn gegaan op de socials of zo, denk ik. Als ik het zo hoor.
1: Ja, ik zag het net pas. Dus misschien loop ik achteraan of misschien voorop. Dat weet ik niet. Maar ik werd wel nieuwsgierig dan.
0: Dat snap ik heel goed. Maar lijkt hij ook echt...
1: En ook een beetje jaloers eigenlijk. Zo heb je van alles. Zoals een waterbuffel die op hem lijkt.
0: Oh, ik zie het hier inderdaad. Die waterbuffel uit Bangladesh. Hij lijkt serieus op Trump.
1: Ja, bizar, hè?
0: Hè? Maar dit is inderdaad... Dit kan geen AI zijn. Al zou
1: hoezo?
0: Dat...
1: Kan
0: nou, weet
1: niet?
0: Ik niet. Ja, weet ik niet. Het ziet er wel echt uit.
1: Zullen we anders... maar dat zegt natuurlijk niks. AI kan alles.
0: Zullen we de proef op de som nemen?
1: Nou, dat heb ik al gedaan.
0: Nee. Heb je jezelf als waterbuffel?
1: Mezelf en ik heb jou ook meegenomen.
0: Nee.
1: Op deze eerste show van ons heb ik met AI een foto gemaakt van ons als waterbuffel.
0: Oh, dat ben ik. Oké.
1: Die ga wil ik zo laten zien. Als verrassing.
0: Ja,
1: en vind als ik... aandenken.
0: Als aandenken en als verrassing. Ons als waterbuffels. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dat geloof ik. Je krijgt hem zo te zien.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip en het heeft vooral te maken met het slechte weer en de vele regen die verspreid over het land valt. Wat opvalt daarbij is de A1 om te beginnen Amersfoort richting Hengelo. Bij Deventer gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog altijd wel 8 kilometer met ruim 3 kwartier op onthoud. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A12 van Den Haag naar Utrecht, de hoogte van de Meren. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Kwartier vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum, bij Hardingsveld Giessendam. En er staat er zo'n 11 kilometer file, werd zoals gezegd een kwartier op onthoud. A27, Utrecht-Gorkum. Bij Noorderloos heb je een kleine 20 minuten extra reistijd nodig. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort staat 5 kilometer file. Er staat daar een auto met pech en de rechterrijstok is dicht. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ja, Lonneke heeft ons omgetoverd tot waterbuffel. En dit wil je echt zien. Dit is hilarisch. Naar aanleiding van een video waarin. Of een nieuwsbericht over een waterbuffel die op Trump leek. Ja, ik ga je zo vertellen waar je hem kunt zien. Dit wil je echt niet missen. Dit is fantastisch.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nou, ik kan je één ding vertellen, dat gaat zeker niet over mij. Maar goed. Hey, we hadden het net over die... Ja, nee. Lonneke, geef mij een blik. Die zegt...
1: Mr. Know-it-all.
0: Nee, dat gaat absoluut niet over mij. Nee, zeker niet. Had je dat wel verwacht?
1: Nou, ik had wel verwacht dat je het voor jezelf zou vinden, hè? Nee.
0: En bedankt.
1: Ik was een beetje lullig.
0: Ja, nou, ik kan het van je hebben. Sorry. Ik kan het van je hebben. Hetzelfde dat ik van je kan hebben dat je ons net hebt omgetoverd in een waterbuffel.
1: Ja, voor je mooi?
0: Ja, nou, ik vind het
1: leuk,
0: verschrikkelijk.
1: Toch?
0: Het ziet er niet uit. Maar het lijkt wel op
1: Maakt
0: een of andere
1: uit.
0: Manier. Nee.
1: Trump heeft het, ik wil het ook.
0: Trump heeft het. Ik
1: heb
0: maar Trump,
1: recht op.
0: Trump heeft een echte. En wij hebben er nu eentje gegenereerd door AI. En het is echt verschrikkelijk. Het is wel heel grappig. En je herkent ons ook wel. Vooral jou, Lonneke, herken je heel goed.
1: Dat is gemeen.
0: En als jij nou, het is ook in de studio gemaakt. Het is fantastisch. Alles klopt. Behalve dan het feit dat we waterbuffels zijn. En ik heb hem hier voor me. En als je nou heel nieuwsgierig bent hoe die foto eruit ziet, wat Lonneke gefabriceerd heeft, dan moet je heel even naar de Insta van Girl Power Radio gaan. Dan moet je in de stories klikken. En dan zie je daar een paar minuten geleden de foto van de waterbuffels. Mij en Lonneke. Het is echt hilarisch. Het is verschrikkelijk. Maar wel heel leuk. Zelfs mijn ringen kloppen gewoon.
1: Ja, daardoor zie je echt dat jij het bent.
0: Ja, dat klopt. Ja, bij jou meer
1: je bent wel gewoon knapper. Dat geeft je.
0: Ach, nou, dankjewel. Ja, bij jou, ik wou zeggen, bij jou zie je het vooral aan het gezicht. Goed.
1: Voor zover de eerste show.
0: Ik denk dat dit doen we ook nooit meer. Leuk, gezellig in de studio. Goed. Ik denk dat het gewoon tijd voor de powerplaat van deze week, toch?
1: Lijkt ja, praat er maar overheen.
0: Ja, laten we dat maar doen. Boom, pala, la la la la la.
2: Dit is de powerplaat van

0: powerplaat van deze week. Le Serafim met Boompala. En dat die verschrikkelijke, altijd in je hoofd blijven hangende...
1: Magarena.
0: Precies. Bedoel ik inderdaad. En als je de powerplaat hoort van deze week... dan weet je ook dat het tijd wordt om de powerplaten van... wellicht door te gaan nemen, ja, inderdaad.
1: Inderdaad.
0: Het leuke is, dit is dus een K-pop band die je net hoorde, Le Serafim. Maar we hebben er nog een soort K-pop band, toch Lon?
1: Ja, dat is Lemonade.
0: Zo heet die track inderdaad.
1: Ja.
0: Van ja,
1: Aespa?
0: Aespa. Ik weet niet zo goed hoe je dit uitspreekt, eerlijk gezegd.
1: En Becky G.
0: Ja.
1: Nou, ze is vol met elektronische beats en een enorme meeschreeuwplaten eigenlijk.
0: Klopt. Ja,
1: en gebouwd rond het idee van... als het eventjes te doen geeft, dan maak je zelf iets krachtigs van.
0: Nou, dat klinkt fantastisch. En krachtig is het zeker, want er zit echt een flinke beat onder. Jullie hebben natuurlijk gisteren al kunnen horen... als je naar de ochtendshow of naar de middagshow hebt geluisterd... en vanochtend zijn ze ook weer voorbij gekomen. Maar mocht je dat nou allemaal gemist hebben omdat je nu pas intuned... dit is dus waar we het over hebben. Lemonade van Aespa in Becky G.

0: hold up, stop.
1: Doe mij maar een glaasje lemonade, Espa en Becky G. Een van de kanshebbers van de powerplaten van volgende week. Wat vond je ervan, Lon?
2: Niet mijn ding. Nee.
1: Ja. Maar, dat snap ik.
2: Ja, ik vind het lastig om dan heel uitgebreid iets over te vertellen of zo. Het is gewoon niet mijn ding.
1: Ik vind het wel best lekker. Maar ik was eigenlijk drukker bezig met... we hadden het hier namelijk over... dat ik de hele week vorige week Le Seraphim verkeerd heb uitgesproken. Het is eigenlijk Le...
2: Tik op de vingers kreeg net.
1: Ja, tik op de vingers. Er kwam iemand met hoge poten de studio binnen.
2: Goed,
1: dit is toch niet goed. Het is Le... Wat was het nou? Le Seraphim. Ja. Of zo. Ik spreek het gewoon op zijn Nederlands uit. Goed.
2: Le Seraphim.
1: Le Seraphim. Nou, dat is de powerplaat van deze week. Maar wij zijn natuurlijk op zoek naar de powerplaat van volgende week. En dat was onder andere kanshebber Lemonade. Wil je nou dat die volgende week de hele week terugkomt? Stem dan even. En hoe doe je dat nou precies, Lon?
2: Dat kan je doen via de website.
1: Klopt.
2: Daar kan je stemmen.
1: En dan hoef je maar twee keer te klikken.
2: En dan weten wij het.
1: En dan weten wij het, ja.
2: Dus www.girlpower.nl.
1: Girlpowerradio.nl.
2: Dankjewel voor
1: maakt niet uit, kan gebeuren. Essentieel onderdeeltje. Ja. Maar dit is niet de enige waar je op kan stemmen. We kunnen bijvoorbeeld ook, als jij heel graag van Olivia Rodrigo houdt, of daar heel erg van die muziek houdt.
2: En mag je daar ook op stemmen?
1: Mag je daar ook op stemmen? Ja. Want zij heeft ook iets meegenomen, geloof ik.
2: Dat is... The Cure is een emotionele popsong van haar derde album. You seem pretty sad for a girl so in love. Titel, hè?
1: Dat is best wel heftig, ja.
2: En daarin zingt ze in dat ze iemand wil genezen. Terwijl je zelf ook voor barsten zit. Dat zijn natuurlijk die mensen die coach worden zo, hè? Dat is ook, hè? Die mensen die zelf... daar lijkt het op, denk ik. Nou, dat is in ieder geval... een leuk nummer.
1: En het is een stuk rustiger dan dat we net hadden.
2: Je hebt hem al gehoord. Ik heb hem niet gehoord.
1: Nee, ik heb een heel klein stukje gehoord. En ik kan je vertellen, het is best wel een lekker nummer. Een beetje zoals je van Olivia gewend bent. Een mooie stem. Lekker muziekje. Niet te veel energie, maar wel gewoon...
2: Ja, draai hem dan maar gewoon.
1: Oké, is goed. Vooruit. The Cure. Die hoor je hier. Dus stemmen, hè? Als je dit nou lekker vindt.

0: emotioneel nummer van Olivia Rodrigo. Hier kans hebben van de powerplaat van volgende week. Ja, een stukje rustiger dan die daarvoor.
1: Ja. Ik voel de emotie inderdaad.
0: Ik voel ook wel de emotie. Ik zie de tranen in je ogen staan. Het is...
1: Nee, wel, ja, mooi, rustig, maar wel een mooi nummer.
0: Het is een mooi nummer. Ze kan echt zeker zo prachtig zingen. Dat is, ja, dat mag niet...
1: Agree.
0: Ja. Maar hè, dit waren er twee, als je goed kan tellen. En we gaan er nog eentje doen. En dat is Buzzin van een artiest genaamd Blanks. En die begon als YouTuber heel vroeg, lang geleden. Hij ging video's maken, waaronder andere dat hij muziek maakte. Hij nam namelijk gitaarlessen en later ook pianolessen. Vervolgens brak hij door en ging hij ook internationaal. Hij heet Simon de Wit. Hij komt uit Groningen. En het is wel grappig om te vertellen, ik ben een paar keer bij hem thuis geweest. Dus dan denk je, hé, wat doe je daar nou? Nou, zijn broertje zat bij mij in de klas. Ik zat namelijk ook in Groningen op school. En het was een super muzikale familie. Ook Bram, zijn broertje. Ik weet niet of hij het leuk vindt dat ik dit hier zo op de radio zeg. Maar is een super muzikale jongen. Echt speelt de sterren van de hemel als het gaat om piano. Nou, en zijn broer Simon natuurlijk ook. Hij ging zijn eigen muziek schrijven sinds 2019. Ging ook optreden, ging op tour. Brak wereldwijd door. Was in Amerika een tijdje een grote hit. En hij bleef muziek maken. Is nu 29 jaar. En hij is kanshebber op de powerplaat van volgende week met het nummer Buzzin. En als jij nou wil dat dit de powerplaat wordt, laat het even weten. Ga stemmen www.girlpowerradio.nl op jouw favoriete plaat. We hebben geen gegevens nodig. Alleen even twee

0: Dat was Buzzin' with a Blanks. En ik begin gewoon Engels te praten, maar dat is waarschijnlijk omdat hij ook in het Engels zingt. Nou ja, dat maakt verder ook niet zo heel veel uit. Ik ben hier aan het kloten, joh. Daar word je echt helemaal bang van. Maar deze had ik even nodig, want ik wilde jou vragen. Zie jij het verschil, Lon, tussen een vliegtuig en een drone?
1: Ja, ik wil vol overtuiging zeggen ja. Nou, maar vanwaar de vraag?
0: Ja, dat ga ik je zo vertellen. Want er zijn heel veel mensen die het verschil niet meer zien. En dat heeft gigantische gevolgen. Dus ik praat je zo bij.
1: Ik ben nieuwsgierig.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel- en windstoten verwacht. Weggebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yanmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt tot nu toe erg druk en dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Inmiddels zo'n 750 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging inmiddels 25 minuten. Een auto met pech op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Ter hoogte van Twello. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging ook een half uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meren staat een vrachtwagen met een lekke band en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Bij Noorderloos 25, althans voor Noorderloos 25 kilometer file rijden. Met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en

0: Think About Things, Daddy Freyer, aangevraagd door Danique.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Ja, welkom terug inderdaad bij Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland. Nick meldt zich in de chat van Twitch en ook Marlou is er weer bij. Nou, er staan veel files, dus Lonneke en ik, Hugo, wij helpen jou daar doorheen.
2: Ja, hartstikke leuk vind ik dat om te doen.
0: Toch?
2: Ja, toch?
0: Ik vind het ook ontzettend leuk.
2: Ja, en sta je in de file of heb je gewoon zin in een leuk, lekker nummer? Laat het ons weten. Stuur ons een berichtje via de app. 06-34-60-64-64. Maar voor nu verrast Hugo ons eerst nog even met een plaatje. I used to-

0: Never Forget You. Nou, ik zou niet vergeten, Lon. Echt niet.
1: Nee, het lukt niet.
0: Nee, dat lukt niet.
1: Dat zou niet lukken.
0: Het gaat mij niet lukken, nee. Veel te gezellig. Hey, we vroegen je net, wat wil jij horen? Kunnen wij jou hier door die files heen helpen?
1: Nou, het zijn veel mensen in de file, blijkt.
0: Er staan zeker veel meer mensen in de file. Het is ook drukker dan normaal. Ja, en veel reacties. Nou heb ik jou laten kiezen of er iemand was waarvan jij dacht... Oh, maar daar ben ik het zo ontzettend mee eens.
1: Nou, ik was er zo mee eens. A, een naamgenoot van me. Aha. En B, het nummer. Wil je het horen welke het is geworden?
0: Ja, ik wil zeker horen welke het is geworden. Ik denk dat als jij zegt naamgenoten, zie ik die hier ook staan.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja. Fame van David Bowie.
0: Ik vind dat een ontzettend
1: echt
0: goed idee.
1: Nummer. Ja,
0: en
1: goed idee.
0: Die komt inderdaad van Lonneke, inderdaad. En die appt ons, die zegt, die funky gitaarlijn, dat is precies wat ik nodig heb om niet in slaap te vallen tijdens dit kruipverkeer.
1: Ga Lonneke, lekker los.
0: Dat zou ik ook doen. Hier heb je David Bowie.

0: Al was het maar vrijdag.
1: Dit is dinsdag. Saturday,
0: Sunday, what? En ook geen zaterdag, zondag. Nee, het is inderdaad dinsdag. Nou ja, goed. We lopen alvast een beetje op de zaken vooruit. Dan kun je alvast een beetje mee. Hey, eens even kijken. Ik vroeg jij zo straks. Zie jij het verschil tussen een drone en een vliegtuig?
1: Ja, ik denk van wel. Nou, maar ik twijfel nu aan het antwoord. Ik heb grootste verwachtingen.
0: Dat snap ik. Ik hoop dat jij het verschil ziet. Want wij moeten nog heel lang samen gaan werken. En dat jij dan... Ja, als jij het verschil niet ziet tussen een drone en een vliegtuig... dan word ik wel een beetje verdrietig van. Ja, dat zou je zeggen dus, hè? Maar er zijn dus enorm veel mensen die het verschil niet kunnen zien tussen een drone en een vliegtuig.
1: En wanneer niet?
0: Wanneer niet? Nou, ik zal je vertellen. Het begon in 2024 in Amerika.
1: Way back,
0: 2 jaar geleden. In New Jersey. Er was dikke paniek. Er werden overal drones gespot in de buurt van een militair complex en boven een golfbaan. En het werd wekenlang onopgelost tot begin 2025. Want, dit was bijvoorbeeld zo iemand die zo'n drone had zien vliegen. En die zei daar het volgende over. Oh, verkeerde.
2: It was just about the size of a school bus, hovering about 150 feet over the trees.
0: Ja, the size of a school bus, 150 feet over de. Ja, nou, wat bleek? Dat was gewoon een vliegtuig. Maar 's nachts, met lichtjes.
1: Gewoon een vliegtuig.
0: Het was gewoon een normaal vliegtuig.
1: Ik heb heel veel vragen, inderdaad. Vloog die zo laag of... Ja, Amerika, hè?
0: Amerika, dat zou je denken. Maar toen vorig jaar werd er in Denemarken, Duitsland, Frankrijk ook allemaal vliegtuigen aangezien voor drones. En ook bij onze zuidenburen, bij België, ging het mis. Daar kwamen allemaal video's en filmpjes van drones boven vlieghavens binnen. Misschien kun je het nog wel herinneren, september 2025. En dat was best wel bizar dat gebeurde. En VRT, zeg maar de Belgische NOS, die heeft een fact-check-redactie. Een soort, ja, die gaan allemaal checken of wat wel en niet klopt. En die ontdekte dat een van die meldingen, dat was geen drone, maar een politiehelikopter. Lullig.
1: Maar ik begrijp dat dit allemaal waarnemingen in het donker zijn, gedaan op basis van lichtjes.
0: Ja, en het was niet de enige.
1: Dat is dus wat anders. Ik bedoel, als ik ze op de grond zie staan, dan zie ik wel het verschil.
0: Oh, gelukkig. Maar de lucht minder.
1: Dus ja, blijkbaar. Maar je zag het voorwerp dus niet. Je zag alleen maar lichtjes.
0: Ja, maar let op.
1: Was dat geen UFO?
0: Nou, dat zou je misschien bijna denken. Want er waren nog veel meer van dit soort meldingen. En daar dook de VRT in. En toen zei hij dit daarover. Dit is die Rien.
3: We hebben echt talloze video's proberen factcheck. En dan was er 2 verschillende voorvallen van opnieuw de politiehelikopter. Die een drone aan het achtervolgen was. Of toch probeerde te zoeken. En dan de laatste was een reeks van landende DHL-cargovliegtuigen die ook verward werden met drones. Ik heb heel veel bijgeleerd over de verlichting van vliegtuigen.
1: En zijn medelanders.
0: Ja, maar dit is dus ook in Nederland gebeurd, hè? Dit is ook in Nederland gebeurd. Allemaal visuele waarnemingen van drones boven vliegvelden. Vliegvelden die gesloten werden. Het werd groots binnen Europa aangepakt. Rutte bemoeide zich ermee. Ursula von der Leyen van de EU bemoeide zich ermee. Maar het blijken dus heel vaak gewoon vliegtuigen, hobbydrones of andere, nou ja, van die radiocontrol vliegtuigjes te zijn.
1: Hoe dan? Want die drones zijn echt, die zijn met één in één handpalm.
0: Ja, en dat komt...
1: Zijn er gewoon heel veel drones bij elkaar of zo? Is dat het? Of...
0: Nou, nee. Het is vaak maar één drone. Maar wat er dus gebeurd is, en dat vind ik dus wel een interessante, is dat door de invasie van Rusland in Oekraïne stond iedereen op scherp. Toen als er dan vliegende objecten voorbij komen, dan werd dat natuurlijk heel groot nieuws. Dus eigenlijk waar het op neerkomt, mensen zijn helemaal in de ban van de drone. En als er dan één iemand zegt, ik heb een drone gezien, dan ziet iedereen dus overal drones vliegen. Daar worden meldingen van gedaan, van visuele waarnemingen. En niemand die echt dat factcheckt. Tot aan de grootste bazen binnen het leger. En als je er meer over wil weten, check even de Human Medialogica docu van vorige week. Daar wordt het nog beter in uitgelegd. En echt waar, ik stond met mijn oren te flapperen. En dat heeft super grote gevolgen, ja.
1: Ja, flabbergasted.
0: Ja,
1: speechless. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen.
0: Nou, ik wist dat ook niet zo goed. Maar gelukkig waren er 2 mensen, Amber en Dylan. Die komen samen uit België en die wisten heel goed wat ze moesten zeggen. Die schreven er namelijk een liedje over.
1: Ja.
0: Dat heet Ik zag een drone.
4: Ik zag een drone.

0: Amber en Dylan naar aanleiding van al die drones die we overal zien, maar heel vaak blijken dat vliegtuigen te zijn. We hebben zometeen nog een heerlijke muziek voor je en we gaan ontzettend leuke complimentjes geven. En jij mag dat ook gaan doen. Wil je iemand complimenteren, dan is dat je kans. Pak even die telefoon erbij, chat en zeg wie, waarom, waar, wat en hoezo. Dan komen wij zo bij je terug.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang en in totaal ruim 850 kilometer file. En het zijn vooral veel dagelijkse files die wel wat langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft vooral natuurlijk te maken met het slechte weer. Wat opvalt is om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 20 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht. Daar stond een kapotte vrachtwagen bij de Meren. Die is inmiddels door. Maar tussen Gouda en Woerden nog altijd 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos 18 kilometer file en de vertraging van ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Feestje in de file met achteraansluiten.

0: Ja, je hoorde Peppa's van Varuco, aangevraagd door Monique. En die staat niet in de file, maar die ligt op het strand van Curaçao. Daar is het ongeveer net zo warm als hier in de studio, kan ik mij voorstellen.
1: Wacht.
0: Als ik naar jou kijk, Lonneke, en als je via Twitch kijkt, dan zie je hoe warm het hier eigenlijk is.
2: Het is echt warm hier.
0: Het is echt heel warm. Je bent ook helemaal rood. Het is...
2: Maar het komt al die verhalen die jij niet
0: hebt. Nee, maar even complimenten dat je hier zit. Dat moet ik wel
2: jij
0: even
2: ook,
0: zeggen.
2: Jij ook, Hugo.
0: Dankjewel. Wat toepasselijk, hè, die complimentjes. Oh, ja. Je ziet er die girlpower.
2: Toevallig dat je zo ook bij die complimentjes uitkomt. Ik heb het idee dat we ergens naartoe gaan.
0: Ik heb ook het idee dat we ergens naartoe gaan. Goh, je
2: ik voel je aan, hè?
0: Je voelt mij zo goed aan. Want we gaan inderdaad complimentjes geven. Wie wil jij een complimentje geven, Lon?
2: Nou, ik heb vandaag gedacht, wie geef ik vandaag een complimentje?
0: Ja.
2: En ik ga vandaag echt een heel groot en welverdiend compliment geven aan alle alleenstaande ouders.
0: Oh.
2: Dus ik kies niet voor een persoon, maar gewoon voor een groep mensen. Ja, ik vind het echt, ik heb dat voor de kinderen had zo onderschat. Ik heb echt zo'n wezenloos respect daarvoor. Dat je altijd alles in je eentje moet doen. Kijk, als ik een week alleen ben met de kinderen, en ik heb best gewoon lieve kinderen, en die zijn ook niet meer zo heel jong, voel ik mezelf echt een... Ik heb echt best wel een beetje zielig soms.
0: Dat je alleen bent met de kinderen.
2: Nou, ik vind het hard werken, laat ik zo zeggen. Alle beslissingen in je eentje nemen. Kinderen die je niet uit kunnen spelen. Ja, ik vind het echt heel knap als mensen dat doen. Dus echt een welverdiend groot compliment voor alle vaders en moeders. Die het gewoon maar even doen. Die niks te kiezen hebben.
0: Wauw, ik vind het mooi dat je dit zegt. Want ik kom uit een alleenstaande oudergezin. Mijn moeder heeft mij alleen opgevoed eigenlijk.
2: Ben je een beetje lief geweest worden?
0: Nou, ik was geen hele vervelende puber. Maar ik heb zo nu en dan wel af en toe heb ik dat ik denk, dat nu dan terugkijk. En dat ik dan denk, oh, ik ben soms wel, zeg maar, dat je dan dingen zegt tegen je moeder, waarvan je dan achteraf denkt, ja, maar zij doet ook gewoon haar best. En wat ik dan nog het meest bijzondere vind, is dat je dan, hoe ouder je wordt, hoe meer je erachter komt dat het ook net een mens is, hè, je moeder.
2: Ja.
0: Dat is gewoon...
2: Ja, ze hebben het mij nog niet door.
0: Nee.
2: Maar...
0: nee, maar gewoon echt serieus met emoties en ook niet altijd alles perfect doen en gevoelens en gewoon die dan soms ook...
2: klote dag hebt en je kind is aan het zeuren en dan toch nog een beetje lief blijven of ja, je bent inderdaad ook maar een mens.
0: Ja, en dat dus ik vind het heel lief dat je dit compliment geeft. Ik deel dit compliment, dus bij deze mama als je luistert, dan geef ik dit compliment ook graag via Lonneke door aan jou.
2: Respect, echt waar.
0: Ja, insgelijks.
2: En, nou, het is er ook echt goed gelukt.
0: Ah, oh, nou dat vind ik
2: nu. Nu word ik ook rood. Leuk mensen, dus
0: je
2: hebt heel goed gedaan.
0: Nou, wat lief, dankjewel. Wie wil jij een compliment geven? Laat het even weten via de chat. Dat kan via de app. Je kan gewoon dan op het WhatsApp-icoontje drukken. Of je belt of appt gewoon naar 0634-606-464.
2: Ja, en doe het ook. Het is echt spannend, hè, complimentjes geven. Maar het is zo mooi. Nu kan je het toch redelijk anoniem doen. Maar toch gemeend.
0: Zeker.
2: Het is makkelijk om te taggen. Wij vertellen het wel. Geef iemand een mooi compliment.
0: Absoluut. Ik wil graag een naam weten wie je in het zonnetje wil zetten en waarom. Stuur even een appje. Laat het weten via de chat. Maak iemands dag. En aangezien we alleenstaande moeders van nu een compliment geven, heb je hier Children van Robert Mels.

0: Mamacita.
1: Mamacita.
2: Ja, je mag hem afmaken, Cordon. De mic stond al aan. Mamacita van de Black Eyed Peas, Ozuna en J. Ray Zol. We gaan complimentjes uitdelen, want jij gaf net een fantastisch mooi compliment aan alle alleenstaande ouders.
1: Ja.
2: En ik gaf die vervolgens door aan mijn moeder.
1: Ook mooi.
2: En toen vroegen we jou, wil jij een complimentje geven aan wie en waarom en vertel vooral. En er zijn heel veel appjes binnengekomen. Ja. Wat ben jij tegengekomen, Lon?
1: Nou, ik vond eigenlijk de mooiste van Emma uit Rotterdam. Die zegt, ik wil mijn beste vriend Youssef complimenteren, omdat hij altijd op precies het juiste moment even belt of appt.
2: Oh.
1: Dat lijkt klein, maar voor mij betekent dat echt veel.
2: Oh,
1: dat vond ik echt een mooie.
2: Nou, bij deze geven we hem door. Ik hoop dat je luistert. Ik kwam er ook nog eentje tegen van Marieke. Die zegt, ik wil mijn buurvrouw Ans in het zonnetje zetten. Ze is al 78. Maar ze past elke week trouw op de hondjes. En haalt boodschappen voor iedereen die slecht ter been is. Een absolute engel in de straat.
1: Ja, geweldig toch?
2: Dat is lief. Dat is lief.
1: Zulke mensen heeft de maatschappij gewoon nodig. Ja.
2: Dat toch. En op je 78ste dan boodschappen halen voor mensen die echt heel slecht ter been zijn. Dat vind ik echt super lief. Ik zag ook nog deze. Die wil haar zus, Jasmin, wil haar zus in het zonnetje zetten. Omdat die weer voor de eerste keer 10 kilometer hard gelopen heeft na een zware blessure. Trots, trots, trots op haar doorzettingsvermogen. En dan zie ik nog eentje van Herman. En Herman die zegt een dik compliment voor alle vrachtwagenchauffeurs op de A2 nu. Ik stond net met pech langs de kant. En er hielden gewoon twee om te kijken of ik oké was. Dat ten eerste. En ik snap alleen nu niet zo goed waarom hij dan de compliment aan de vrachtwagenchauffeurs op de A2 wil geven. Oh, vanwege de file. Ja, ik snap hem. Hij stond met pech langs de kant. Er gingen mensen helpen. En er ontstond een hele lange file, blijkbaar. Dus hij zegt de ridders van de weg. Nou, ook bij deze aangenomen. Even een groot applaus voor al die mensen. Ja, dank jullie wel. Ze zijn aangegeven, hoor.

0: gedaan. Ik vond het te warm.
1: Je vond het te warm.
0: Maar ik had er wel zin in. Ja,
1: dat de haren los is inderdaad vrij warm. Daar komt
0: en jij wou niet meedoen?
1: Ik wou inderdaad niet meedoen. Nee, want dan zit mijn haar weer verkeerd en zo. Hè?
0: Toen hield het op voor mij. Toen dacht ik, doe het niet.
1: Ja, helaas. Je hoorde Walk This Way, Run DMC. Maar je hebt helemaal geen reden om ergens heen te lopen. Je moet hier lekker blijven. Want wij zijn aan het einde gekomen van onze show, Lon.
0: Ja, Giselle.
1: Gezellig. Maar ja, wij zijn er morgen weer. Nee, dat is niet waar.
0: Morgen niet, volgende week ben ik
1: Volgende week ben jij er weer.
0: Ja, ben jij er wel.
1: Morgen ben ik er wel, inderdaad. Dan zit ik samen met Esa in de studio. Maar tot die tijd gaan we natuurlijk ook allemaal hele leuke dingen doen. Want bij ons in de studio aangeschoven is Deborah.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja, want jij neemt zo het stokje van mij over hier in deze studio.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Jij gaat gelijk spel presenteren. Wat gaan jullie doen?
2: Ja, we hebben een hele leuke gast vanavond. Namelijk Tessa de Kom. Zij is kickbokster en een van de sporters die gesponsord wordt door Girl Power Radio. En zij heeft echt fantastische dingen gedaan. Een enorm toernooi gehad onlangs in Essen. En ook in het Lumpinee Boxingstadion gestaan. En voor de liefhebbers die een beetje iets van boksen weten, dat is wel de plek. Dat is het grootste boksstadion. En ze heeft daar gewonnen ook gewoon nog even.
1: Jeetje.
2: Ja.
1: En, ze zit straks bij jou.
2: En ze zit straks bij mij aan tafel. En Pasquinel is er ook als mijn co-host. De mannelijke Mo. Als ik Monique vervang, dan ben ik altijd lange Mo. Dat is niet zo moeilijk. Maar vanavond hebben we Pasquinel in plaats van Monique. Dus de mannelijke Mo.
1: Oh, klinkt fantastisch. Helemaal hier. Gezellig. Ik wens jullie heel veel plezier zometeen. Ik ga afzwaaien. Wij zien elkaar morgen. Lon, dankjewel voor vandaag.
0: Jij ook, Hugo.
1: En de bom hoor je nu eigenlijk van de Bucketheads.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de drukke dinsdagavondspits ligt alweer even achter ons. Op een aantal plekken nog wel behoorlijke vertraging hoor. In totaal ook nog bijna 600 kilometer file, dus het is nog lang niet rustig op de weg. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 20 minuten oponthoud. De A12 is nog altijd druk van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn 11 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein rijden langzaam over 13 kilometer. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ja, dames en heren, welkom bij Gelijkspel. We hebben vandaag een fantastische gast voor jullie. En natuurlijk ook twee hele gezellige co-hosts, vinden we zelf dan vooral. Mijn naam is Deborah en ik sta hier niet alleen, want ik ben hier vandaag met onze eigen Pasquinel.
1: Goedenavond.
0: Yay, daar is die dan.
1: Waar zijn we dan?
0: Ja,
1: Op het stoeltje van Mo, hè?
0: Op het stoeltje van Mo, ja precies. Ja. Als ik Monique vervang, dan ben ik altijd ineens lange Mo. En dus ik denk dat jij dan mannelijke Mo bent.
1: Het enige nadeel is, heeft niet de kroon ernaast gelegd. Dus ik kan niet het kroontje opzetten van...
0: Dat is dan weer jammer, hè? Dat is dan weer jammer. Maar goed, wie weet volgende week.
1: Ja, nou, ik denk dat ze hem verstopt heeft. Of hij zit mee in de koffer.
0: Ja, misschien heeft ze hem gewoon mee. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, we hebben vandaag een fantastische gast. Dat had ik natuurlijk al verraden. Hier is ze dan. Tessa de Kom is vandaag bij ons aanwezig. Tessa is kickbokster en een van de... Ja, sporters die wij sponsoren met Girl Power Radio. En Tessa is ontzettend hard op weg. Al aan het timmeren, nou ja, letterlijk en figuurlijk aan haar carrière. En een paar hele grote wedstrijden gehad de laatste periode. En daar gaan we natuurlijk allerlei vragen over stellen. Maar om te beginnen wil ik eigenlijk wel gewoon weten. Hoe gaat het met je, Tessa?
2: Ja, goed, goed.
0: Ja?
2: Ja, ik ben nu weer ongeveer anderhalve maand thuis. Na een hele lange periode in Thailand. Vier maanden in Thailand geweest.
0: En ook om te trainen en dus om een fantastische wedstrijd te spelen.
2: Zeker, ja. Dus, ja. Maar het is wel weer lekker om even thuis te zijn.
0: Kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik bedoel, sport is leuk. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel leuk om eens een keertje weer je vrienden te zien. En zo.
2: Ja,
0: dat soort dingetjes. Ja, superleuk. Hey, we gaan natuurlijk heel veel vragen aan jou stellen. De luisteraars. Die ook vragen hebben, die kunnen ze insturen. Dat kan via de WhatsApp en dat kan ook via de chat in de Twitch als je toevallig meekijkt in de livestream. En hoe was de afgelopen wedstrijd? Jij stond 25 mei, zeg ik uit mijn hoofd, of 23 mei?
2: 23.
0: In Essen.
2: Klopt, ja.
0: Vertel, wat deed je daar?
2: Ik deed daar een wedstrijd kickboksen.
0: Ja, nou had ik niet verwacht. Maar niet zomaar een wedstrijd, hè, jonge dame.
2: Nee.
0: En je mag wel gewoon een beetje opscheppen, hoor. Hier. Jij ging je titel verdedigen.
2: Nee.
0: Ook niet?
2: Ik heb hem in... het was mijn titel, maar in september heb ik deze verloren.
0: Oh ja, dat is waar, ja. Ja.
2: Dus nu kreeg ik de kans om hem terug te winnen.
0: Ja.
2: En dat is gelukt.
0: Kijk.
2: Gelukkig. En zoals met een knock-out in de vierde ronde. Dus ja, dat is super mooi natuurlijk.
0: Ja, dat is toch wel denk ik het ultieme. In ieder geval als kijker. Daar kan ik wel een mening over geven. Ik weet niet hoe het is om daar te staan natuurlijk. En zoiets voor elkaar te krijgen. Maar dat is wel sensatie, hè, in zo'n wedstrijd. Als er iemand echt even knock-out gaat.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dus je hebt de titel weer terug.
2: Ja.
0: Strawweight IFP, zegt dat goed?
2: Ja, International Fight Promotion, klopt, ja.
0: Ja, want dat vind ik wel een beetje ingewikkeld soms aan het boksen. Dat je zoveel verschillende organisaties hebt. Waarbinnen je dan ook weer allerlei verschillende categorieën hebt. Natuurlijk gewichtsklasses en verschillende titels.
1: Ja, maar door dat. Ja,
0: ja, want in hoeveel van die competities doe jij nu mee?
2: Het zijn niet echt competities, maar gewoon losse wedstrijden. Dat maakt het ook nog even extra ingewikkeld.
0: Ja, precies.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: En ik ben nu bij 4 organisaties kampioen.
0: Dat is ongelooflijk, toch? Hoeveel zijn er in totaal van die organisaties?
2: Ik denk 1000. Geen idee. Echt heel veel.
0: Wij kunnen ook gewoon zo'n organisatie opstarten, bedoel je?
2: Ja, dat kan. Dat zou best wel leuk zijn. Ook,
0: ja, hè? Ja, ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee nu. Wat denk jij, Pasquinel? Girl power.
1: Dat zou een mooie beeld zijn, denk ik, toch?
0: Bokscompetitie,
1: ja. Speciaal voor vrouwen, ja. Zou iets moois zijn, denk ik.
0: Ik denk dat dat wel heel gaaf zou zijn, ja.
2: Ja.
0: We gaan even lekker een muziekje draaien. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug. En dan gaan we het hebben over het sportnieuws. Want ja, het was weer een week.

0: Ja, we hebben inmiddels de eerste vraag via de chat al binnengekregen. Monique vraagt namelijk, wat ging er door Tessa heen toen ze won?
1: Ja.
0: Die wedstrijd, die laatste wedstrijd in Essen waar we het net al over hadden. Wat ging er door je heen?
1: In eerste instantie was ik natuurlijk wel echt heel erg blij. En was het voor het eerst op zeg maar zo'n hoog podium dat voortijdig de wedstrijd heb gestopt. Alleen, ik vond zelf het tempo gewoon niet echt een hele superleuke wedstrijd. Dus het eerste wat ik tegen mijn trainer zei was, ja, hemel, wat een suffe wedstrijd, om het even netjes te zeggen. Dus hij zegt, wat zeg jij nou? Ben je gek of zo? Maar nu, ik heb teruggekeken en het is gewoon wel een goede wedstrijd. Dus ik ben nog steeds wel blij hoor. Maar dat was mijn eerste reactie.
0: Ja, ik vond het wel heel mooi om te zien. Er wordt hier gezegd, ik ging bijna huilen toen ze won. En de emotie, ik weet niet waarom. We hebben natuurlijk best wel wat sporters bij ons. Maar op de een of andere manier raakt het mij ook als ik jou in de ring zie. En als je dan wint, gewoon jouw oprechte emotie. Ja, het is gewoon, ik weet niet, dat raakt gewoon.
2: Op de foto's kwam het echt goed over ook, moet ik zeggen. De foto's
0: zag
2: echt fantastisch. Hoe ook bij de trainer in zijn armen sprong en zo. Dat zijn de foto's, dat vind ik heerlijk.
0: Ja, dat is prachtig om te zien. En dat doet ook echt iets met mij.
2: Ja. Nee, maar dat doet, ik denk als je een mens bent, doet met iedereen dat.
0: Ja,
2: want
0: precies.
2: Als je er nu over praat, krijg je gewoon kippenvel. Dan
0: krijg je gewoon weer.
2: Bij de trainer in de armen springen en dan denk je, maar ook als trainer doe je daarvoor.
0: Klopt. Absoluut. Absoluut.
2: Dat was eigenlijk mijn volgende, want ik had ook een vraag. Je bent natuurlijk in Thailand geweest, 4 maanden lang. Ben je met je eigen trainer in Thailand geweest of heb je daar echt gewoon met Thaien getraind?
1: Nee, we zijn echt. Ik ben samen met een vriendin geweest, waar ik heel veel mee train. Daar echt bij een sportschool, echt een Thaise sportschool gezeten.
2: Ja.
1: En de laatste laatste week ongeveer is mijn trainer wel gekomen nog.
2: Fantastisch.
1: Als laatste voorbereiding voor mijn wedstrijd daar.
2: Ja.
1: Maar voor de rest hebben we het echt met trainers daar gedaan. Dus dat was voor mij voor het eerst ook met andere trainers zoveel werken. En heb ik ook 2 wedstrijden gevochten zonder mijn eigen trainer erbij.
2: Ja. Hoe voelde dat voor je? Dat moet toch iets apart zijn? Een hele andere manier van trainen, het andere doen?
1: Ja, alles is gewoon anders. En ik heb toch wel echt een hele goede speciale band met mijn trainer. Ja. Dus dat hij er dan niet fysiek bij is. Ja, dat is wel, voor mij voelt dat wel gek. Ik heb wel veel contact met hem
2: gehad.
1: Dat zou
2: ik zeggen, die hebt wel veel app-contacten waarschijnlijk.
1: Ja. Dus dat was wel heel erg fijn. Maar hij kan niet tijdens de training zeggen, joh, let even hierop of doe dit of doe dat. Dus dat was voor mij wel in het begin in ieder geval echt wennen.
2: Ja, dat is mooi, ja.
0: Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
2: Maar ook als trainer is dat, weet je wel, weet zelf, als ik als trainer, weet je, een bar ging met Nationaal mee.
0: Ja, dan is het ook even
2: veel
0: anders.
2: Contact, weet je, van hoe gaat het daar, dit, let op, maak je niet gek, laat je niet gek maken, rustig blijven, weet je wel. Dan was je toch een beetje, maar je was een beetje machteloos als trainer en probeerde je via de app wel een beetje daar.
0: Toch nog iets aan bij te dragen.
2: Te zijn, ja. Daarom vroeg ik het, want
0: Nee, ik kan me voorstellen.
2: 4 maanden is niet niks, natuurlijk.
0: Nee,
1: het is hartstikke lang.
0: Het is hartstikke lang.
2: Maar ik denk dat je een hele mooie tijd hebt gehad.
1: Absoluut, ja, zeker.
2: Het is een ervaring rijker.
1: Ja, en echt heel veel geleerd. Ook wel niet alleen op gebied van sport, maar ook wel, zeg maar, gewoon persoonlijk wel vaak mezelf tegengekomen.
2: Ja, ben je zelf tegengekomen? Ja. Discipline daar is echt erg, hè? In Thailand, volgens mij.
1: Ja, zat de discipline denk ik echt wel goed, maar wel gewoon pijngrens is denk ik ook wel hoger.
0: Ja, dat is hard trainen natuurlijk ook daar. Is het heel anders dan hier?
1: Ja, het is wel heel erg anders. Het is heel veel meer pets training. Dus zeg maar echt met een trainer 1-op-1 werken.
0: Okay.
1: Heel veel op de bokszak ook wel.
0: Ja.
1: En je traint gewoon elke ochtend 2 uur. En in het eind van de middag weer 2 uur.
0: Ja.
1: En alleen maar dat elke dag.
0: Is wel pittig.
1: Dat is best wel pittig.
0: Ja, en met die temperatuur ook daar ging dat goed?
1: Ja, moest wel. Ik moet zeggen, na een maand had ik pas een training dat ik dacht, zo, dit ging echt lekker. Dus het heeft wel even geduurd.
2: Ja,
0: dat kan me wel voorstellen. Je moet toch een klein beetje acclimatiseren
2: dat
0: dan,
2: denk ik. En ook het eten is natuurlijk anders.
1: Ja, absoluut. Alles is gewoon anders. Dus,
2: daar gaat je lichaam het meest op reageren, denk ik, op het voedsel.
0: Ja. En die hitte en de combinatie en dan zoveel trainen. Dat,
2: maar respectvol, hè?
0: Ja,
2: heel
0: veel.
2: Als je er zoveel over hebt voor je sport, is dat Nou, dan is de beloning nu dat je hem de belt weer omhoog mocht houden, toch?
1: Precies, ja.
2: Daar heb je
1: het
2: voor gedaan. En dat zijn de mooiste beloningen.
0: Ja, absoluut. En, het
2: en
0: is
2: dan
0: nog
2: komt
0: wel
2: de emotie los. En dat is het mooiste wat er is van sport, vind ik.
0: Toch wel, hè?
2: Ja, dat is het allermooiste. Vind winnen of verliezen, dat is beide emotie. En ja, dat vind ik echt wel het mooiste van de sport.
0: Is het mooiste om te zien. En ja. Zorgt ook echt wel dat mensen heel erg meeleven natuurlijk. Zoals bij de normale gasten, ik ook aan jou heb gevraagd wat jouw favoriete trainingsliedje is. Wat jouw favoriete liedje is wat je draait voordat je de wedstrijd ingaat. En nou, je had een aantal suggesties, maar één daarvan was Hope.
1: Ja, ja.
0: Van NF. En die heb ik gewoon gevonden. Je gelooft het niet. Dus we gaan die lekker draaien. En dan zijn we dadelijk weer bij je terug. En dan dit keer echt met sportnieuws, denk ik wel.

0: Microfoon aan, Deborah. Ja, wat een lekker nummer. Ik snap heel goed dat je deze uitkiest om lekker jezelf mee op te hypen. Zo naar een wedstrijd toe. Ja. Echt wel heel lekker nummer. Ja, absoluut. Hey, we gaan het even hebben over wat er allemaal gebeurd is het afgelopen weekend. Sportnieuws. Nou, Pasquinel, jij hebt alweer een nieuw nieuwsje. Dit is nog helemaal niet in het sportnieuws besproken. Dit ga ik zelf pas morgenochtend in het sportnieuws zeggen, want dit krijgen we vanmiddag binnen. Dat is een Sjaak Polak.
1: Sjaak Polak wordt de nieuwe hoofdtrainer van de ADO Vrouwen.
0: Nou.
1: Hij is welkom terug op het nest, hè? Kerst is back.
0: Ja, welkom terug. Ja, is het
1: welkom
0: inderdaad.
1: Welkom terug is het, ja.
0: Ja. Ja. Hey, ontzettend leuk wel. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat brengen.
1: Ja, weer op het oude nest. Dus hebben het vanmiddag zelf ook gedeeld, zag ik. Dus welkom terug, Sjaak.
0: Kijk, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. De voetbalsters van Manchester City hebben na het veroveren van de Engelse landtitel ook de FA Cup gewonnen. En Kerstin Kasperij stond in de basis en Vivian Miedema heeft de 4-0 binnengeschoten tegen Brighton en Hove Albion.
1: Ja. Ja. Vind ik jammer. Want
0: jammer?
1: Ja, omdat Nadine, die heeft bij ons gespeeld, bij ADO. En die speelde bij
0: Brighton en Hove Albion.
1: Ja, en die hebben Albion het niet gered. En ik gunde dat meisje heel erg van harte.
0: Maar volgens mij is Brighton en Hove Albion wel die ene club die een vrouwenstadion gaat bouwen.
1: Is dat zo? Dat, ja, dan loop jij iets voor mij?
0: Dat geloof ik wel. Okay. Ja, ga ik dadelijk even dubbel checken. Ja. Maar volgens mij is dat deze club. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ben wel heel benieuwd daarnaar. Er was ook heel veel atletiek. Hordeloopster Nadine Visser is haar outdoorseizoen begonnen met derde plaats bij de Diamond League wedstrijden in Rabat. En bij diezelfde wedstrijden heeft discuswerpster Jorinde van Klinken, powered by Girl Power Radio, een podiumplek behaald. Namelijk, ze werd tweede. Ja, 64,27 meter had ze in China en in Rabat was 66,72 meter het verste wat ze gegooid heeft met haar discus. Ik vind het zo ontzettend knap, hè.
2: Dat
0: zijn wel afstanden, hè. Niet te doen, joh. Hè. Ja, Emma Oosterwegel en Sophie Dokter zijn bij de prestigieuze Zevenkamping Gutses als tweede en derde geëindigd. Nou, dat lijkt me ook niet heel erg slechte prestatie voor Nederland. Echt heel goed gedaan. En dan die Lorena Wiebes, heb je dat meegekregen?
1: Nee.
0: Nou, die is gewoon uit de Giro d'Italia gezet.
1: Oké.
0: Ja.
1: En de reden?
0: De fiets was te licht.
1: De fiets was te licht. Oké. Okay. Ja. Daar zullen regels voor zijn. Dus als dat meisje hiernaast met de zware handschoenen gaat boksen, dan hebben we denk ik ook een probleem. Of niet?
0: Ja, of als ze te veel weegt eigenlijk al.
1: Ja, dat is dat. Ja, dan wordt het warm bad en zweten.
0: Ja, dan is dat al problematisch. Ja. Nou, ik vind dit toch wel heel bijzonder. En ook die ploeg begreep er niks van waarom Lorena Wiebes uit is gezet. Maar ik heb nu ook wel commentaar gehoord van andere wielrenners die zeiden, ja, ik snap niet dat ze dat risico hebben genomen om met zo'n superlichte fiets te gaan fietsen als ze weten dat het eigenlijk niet mag.
1: Nee, ja. Regels zijn regels, hè?
0: Regels zijn regels, ja.
1: Daar moeten we ons aan houden.
0: Ik weet niet hoe nou het luistert met zo'n fiets.
1: Nee, maar ja, dat kan misschien enkele honderdste schelen en dat is weer net daar zijn de regels voor gemaakt. Dus, ja.
0: Dat is absoluut waar natuurlijk. Ja, daar zijn de regels voor gemaakt en daar moet je je dan gewoon aan houden. En dat heeft ze niet gedaan. En wel jammer, want ze lachen. Ze ging hartstikke lekker. Ja. Maar goed. Oranjevrouwen dan. Die gaan spelen deze week, hè? 5 juni spelen ze tegen Ierland uit. En dinsdag 9 juni staat de wedstrijd tegen Polen op het programma. En als ze allebei deze wedstrijden winnen, dan zijn ze gewoon rechtstreeks geplaatst voor het WK in Brazilië 2028. Ook wel heel erg leuk. En dan nog even de Nederlandse 3x3 basketbalsters. Heb je dat een beetje gevolgd?
1: Nee, ook die heb ik niet gevolgd.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, op het moment is het wereldkampioenschap 3x3 basketbal in Warschau. En zowel de mannen als de vrouwen komen daaruit. En ik moet zeggen, ik heb wel alleen maar weer de vrouwen genoemd. Dat die de eerste twee wedstrijden hebben gewonnen. Maar goed, zij zijn ook regerend wereldkampioen. Regerend Europees kampioen. En de nummer 1 van de wereld. Maar de mannen doen het ook hartstikke leuk, hoor. Die hebben ook de eerste twee wedstrijden gewonnen. Die gaan hartstikke lekker, joh.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, en wat ik ook heel leuk vind, is dat het tegenwoordig ook allemaal te volgen is via de livestream van de NOS. Dus niet op de NOS zelf. Niet maar op Nederland 1, 2 of 3. Maar wel via de website op de livestream. Dus dat is wel.
1: Dan is het in ieder geval te volgen. Dat is wel fijn.
0: Dat is echt al heel erg fijn. Ja. Pieter van der Hogeband is niet de chef de mission bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Ze gaan een nieuwe aanstellen.
1: Okay.
0: Heb je nog niet gesolliciteerd pas?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh. Nee. Nou, 16 juni gaan ze bekendmaken wie het gaat worden, denk ik. En wat de rol van de chef de mission in de toekomst moet worden. Ja. Dus dat is... en Lisa Peters, downhill speed skater, powered by Girl Power Radio, heeft na Alpha Skatefest ook haar tweede downhill wedstrijd van dit seizoen gewonnen. Die gaat keihard, dus.
1: Ja, ja. Die skaten
0: wel aardig. Oh, ik vind dat zo doodseng om te zien, joh. Dat is echt, die gaat zo hard.
1: Ja.
0: En soms ook met weinig bescherming. Ik bedoel, ik heb zelf geskate. En dan is het echt helm op, bitje in, elleboogbeschermers, polsbeschermers, kniebeschermers. Ik heb zelf een tijdje nog zo'n broekje gedragen dat je stuitje beschermd was voor als je echt heel lelijk onderuit ging. Ja, maar deze vrouw heeft helemaal niks van die dingen. En die gaat zoveel te hard naar beneden op zo'n heuvel tussen de auto's door. Het is echt ongelooflijk om te zien. Dat was het. Of had jij nog nieuws?
1: Nou, ik kreeg net een klein berichtje binnen. Dat was dat Vicky Palova waarschijnlijk een overstap gaat maken naar Tottenham vanaf Arsenal.
0: Tottenham Hotspur.
1: En buiten het feit dat Vicky dit deze week heel treurig nieuws heeft gedeeld op haar Insta-account dat haar moeder is overleden.
0: Ja, vreselijk.
1: Ja.
0: Dat is wel echt heel pittig natuurlijk. Ja.
1: Bij deze wens ik Vicky heel veel sterkte toe.
0: Ja, dat vind ik mooi. Wij wensen haar heel veel sterkte toe. En nu gaan we toch nog heel even lekkere muziekje draaien. Dan zijn we dadelijk bij jullie terug met een bijzondere sportvrouw. Oh, wie zou het zijn?

0: Ja, welkom terug. Je luistert nog steeds naar Gelijkspel. En wij zijn hier aanwezig, Deborah en Pasquinel, met Tessa de Kom, onze kickbokster. En ja, ik zeg gewoon ons, hè, omdat we jou een beetje sponsoren. Maar ja, je bent natuurlijk helemaal niet van ons. Maar goed, zo zeggen wij dat hier gewoon heel brutaal. En ja, jij bent bezig met allerlei leuke dingen natuurlijk. Maar ook een clinic, begreep ik. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nee, ik ben een seminarclinic aan het organiseren op 20 juni. Zaterdag 20 juni wordt dat. En eigenlijk is dat voor iedereen gewoon die het leuk vindt om te kickboksen.
0: Om het een keertje te proberen.
1: Of die het leuk vindt om met mij een training te doen. En dan ga ik gewoon eigenlijk mijn favoriete technieken en combinaties en alles doornemen. Dus superleuk eigenlijk.
0: Dat is echt hartstikke leuk. Is het niet iets voor jou, Pasquinel?
2: Want ik zit gelijk door te denken. Dan denk ik van, kijk een clinic. En sporten bij elkaar brengen vind ik altijd mooi.
0: Ja, dat is het
2: ook.
0: En
2: dan ga ik weer doordenken. Dan denk ik, weet je, de oude vrouwen gaan dadelijk ook weer starten. Dit moet je misschien eens een keertje combineren met een clinic geven aan de vrouwen met het kickboksen. En dat brengt weer twee sporten bij elkaar.
0: Ik denk dat een heel leuk idee is.
2: En dat vind ik, dat lijkt mij weer, dat denk ik weer. Dus daar moeten wij weer sponsors voor gaan zoeken. En kijken wanneer we dat voor elkaar kunnen gaan boksen.
0: Wanneer we dat zullen. Ja, mooie woordkeuze ook, zeg. Prachtig.
2: Ja. Ze moeten eerst vertellen over de clinic. Want jij bent je clinic hier bij elkaar. Ja. Jij hebt centjes nodig.
0: Hoe kunnen we ons hiervoor inschrijven? Waar vinden we meer informatie hierover? Want je zei al, het is 20 juni. Nou, ik heb het alvast in de agenda gezet. Maar wat als je je op wil geven hiervoor?
1: Op mijn Instagram-account staat in mijn bio een linkje met een inschrijfformulier. Dus die kan je gewoon eventjes invullen. En dan krijg je nog een mailtje met wat extra informatie. Dat eigenlijk.
0: Dus via Instagram is wel het makkelijkste.
1: Ja, gewoon Tessa de Kom. En dan kan je hem daar zo op invullen. En dan is het anderhalf uur ongeveer duurt het. En dan gaan we daarna allemaal leuke dingen doen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik vind het een leuk initiatief. En een leuk idee om dat te combineren inderdaad.
2: Ja, ik vind het prachtig. Maar dat komt ook gewoon omdat wij... Daar hebben we het net even over toen de muziek lekker aan het draaien was. Van mensen denken van, die houdt de belt omhoog en die heeft zijn zakken gevuld. Weet je, Enrique Verhoeken die gaat de ring in en hoor je, die hebben 150 of 120 miljoen verdiend. En zo'n meisje die wordt dan kampioen en dan zeggen ze van, die hoeft voorlopig niet te werken. Ja, maar zo werkt het niet.
0: Dat is niet zo.
2: Nee, er moet keihard getraind worden. Er zijn spullen voor nodig, daar is geld voor nodig om überhaupt zelf te kunnen eten.
0: Nou dat, of weet ergens je, naartoe te gaan.
2: Om ergens naartoe te gaan, dus ook... dus dit soort dingen moet je dan zelf als sporter
0: bij elkaar.
2: Dat vind ik gewoon mooi. En als je dat over hebt voor je sporten, dan verdien je ook gewoon...
0: De support die daarmee komt.
2: Tuurlijk. Dit is fantastisch. Dat is mooi.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
2: En dit zijn de pure sporters, hè? Dat komt echt puur uit het sporthart.
0: Puur. Puur.
2: Dus echt puur.
0: Ja, wat bedoel je daarmee, Pasquinel?
2: Nou, wat ik daarmee bedoel, hoe moet ik dat zeggen? Nou... Niet om de voetballers af te kraken, maar een voetballertje die vanuit de jeugd een contract krijgt.
0: Ja.
2: En nog gelijk €10.000 in de maand verdient, zeg maar.
0: Ja.
2: Is het even wat makkelijker, hè?
0: Is toch anders.
2: Je krijgt een autootje en die rijdt de trainer en die komt er thuis. Poeh, zwaar hè, dat voetbal.
0: Ja.
2: Maar nu moet je sport bedrijven en moet je ook nog zorgen rond te komen. En dan moet je ook nog zorgen dat je spullen bij elkaar gaat krijgen. En dus dan heb je heel veel over voor je sport.
0: Absoluut. Ja,
2: dat maakt het puurder als dat je er ook nog eens heel veel geld mee verdient.
0: Oh, op zo'n manier.
2: Snap je?
0: Puur. Ja, zo ik snap helemaal puur. Wat je bedoelt nu. Ja, nee, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Deze meiden moeten echt wel knokken voor hun plek in de ring, maar ook daarbuiten om te overleven.
1: Ja.
0: Dat is absoluut... Wat zouden we daaraan kunnen verbeteren, Tessa? Wat hebben we nodig om de vrouwensporters wat meer te boosten hierin? Oh, een moeilijke vraag.
1: Ja.
0: Een moeilijke vraag.
1: Zou toch een salaris zou wel heel lekker zijn.
0: Toch wel, hè?
1: Ja.
0: Dat je gewoon een soort basisinkomen hebt waar je... basisinkomen, maar dat je gewoon kan overleven. En niet meer constant hoeft te denken van hoe breng ik brood op de plank. En hoe verdien ik mijn inschrijfgeld.
1: Ja.
0: Maar dat je dat gewoon op je sport kan concentreren. Helemaal.
1: Ja. Dat zou heel erg fijn zijn, zeker.
0: Dat zou wel echt heel erg fijn zijn. Ja, absoluut. We hebben nog een sportvrouw van de week voor jullie. En deze week gaan we het hebben over Alfonsina Morini-Strada. Nou, en nu denkt iedereen waarschijnlijk, sorry, wie? Dat is niet heel raar, want deze mevrouw is wel een beetje historisch. Deze is bijgenaamd The Devil in a Dress. Dat was echt oprecht haar bijnaam. En de eerste en enige vrouw waarvan wij weten dat zij de Giro d'Italia reed in 1924. Terwijl er vanaf de zijkant allerlei beledigingen haar kant op werden geslingerd, liet zij zich niet van de wijs brengen en reed de koers uit tot het einde. Veel mensen vonden fietsen in die tijd een mannensport en niet geschikt. Zeker gewoon morally inappropriate gedrag voor vrouwen. Fietsen zou gevaarlijk zijn voor het reproductieve systeem van de vrouw. Nou goed, dat zou misschien wel kunnen hoor, als je heel lang op zo'n fiets zit.
2: Maar zal zij nou ook met een heel licht fietsje gereden hebben, of niet?
0: Nee. Er zijn foto's.
2: Het was
0: geen lichte vrouw en ook geen licht fietsje, vermoed ik zomaar. Nee, dit was echt nog wel een andere tijd. De Giro Italia is natuurlijk wel een bijzonder zware koers. Een van de Grand Tours, duurt tegenwoordig 3 weken. En er is een hele discussie geweest over of ze wel of niet mee mocht doen. Uiteindelijk waren een aantal rijders die last minute hebben afgezegd. En toen zag zij haar kans gewoon om daarin te stappen.
2: Ja. Mooi, hè?
0: Ze heeft zich ingeschreven als Alfonsin Strada. Om natuurlijk net te doen alsof ze een meneer was. En dat heeft gewerkt. Ze werd geaccepteerd als nummer 72. En ze gingen ervan uit dat het een meneer zou zijn, maar dat was het dus niet. En ze is wel 74ste geworden, dus ze heeft het niet fantastisch gedaan. Maar ze heeft hem wel uitgereden en dat was daar echt al heel erg bijzonder. Ook was schijnbaar haar stuur... Een van de zijkanten van het stuur was afgebroken. Dat heeft iemand vervangen met een bezem.
2: Maar als we dus over...
0: Het is echt een hele andere tijd.
2: Maar ook als we dus over puur praten, is dit ook puur, hè?
0: Ja, dit is ook puur.
2: Als je
0: was
2: zo
0: iemand...
2: graag iets wil doen. Weet dit je, was dat je iemand... zelfs uitgeeft voor een man om ergens al mee te kunnen doen wat jij graag wil. Je wordt uitgescholden, je wordt beledigd. Wat heb je ervoor over?
0: En doorzetten. Ja. Ja, dat is wel echt... Ik vind het bewonderingswaardig.
2: Dat is voor mij nog goud waard, hè?
0: Ja, nee, maar dat is het ook. En daarom hebben we het over deze mevrouw vandaag. Omdat het toch ook wel een hele bijzondere
2: prestatie is. Maar ik
0: denk
2: dat heel veel vrouwen zo'n vrouw ook dankbaar moeten zijn. Want dit zijn wel de grondleggers van de vrouwensport. En dat vrouwen überhaupt worden geaccepteerd in de sport. Al is het nog
0: absoluut
2: niet waar het is waar we het willen hebben nu.
0: Het is nog niet helemaal waar het is. Maar het is zeker verbeterd natuurlijk sinds deze periode. Tegenwoordig hebben we gewoon een vrouwelijke... Giro.
2: Ja.
0: Dus en dit zijn dan zeker de voorvechters geweest waaraan wij dat allemaal te danken hebben.
2: Ja.
0: Dat is absoluut waar. We gaan gewoon weer lekker even een muziekje draaien. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug. En dan hebben we nog veel meer, namelijk een bijzondere sport. Oh.
3: Dag en nacht, het juiste ritme. Girl Power.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. We zitten hier nog steeds aan tafel met onze kickbokster Tessa de Kom. En we hebben net een bijzondere sportvrouw besproken. Een andere dan Tessa. Namelijk Alfonsina. Prachtige naam ook trouwens, echt. Vind ik wel echt een mooie naam. Ik hoor dat niet zo vaak, Alfonsina. Nee.
1: Ja,
0: vind ik een mooie naam. Goed, waar gaan we het over hebben? Bijzondere sporten. En ik heb weer wat gevonden, jongens. Dit is wel zo ontzettend raar. Maar ook zo ontzettend leuk om naar te kijken. Ik verbaas me elke week weer dat er weer een nieuwe bijzondere sport opduikt.
1: Ja, waar ik vindt echt wat sporten. Hè?
0: Nog
1: jij
0: nooit
1: vindt wat sporten.
0: Ja, nou ja, goed. Ze vinden inmiddels ook mij, want dat is hoe het algoritme werkt. Ja, denkt nu: oh, deze vrouw die gaat helemaal aan op rare sporten. We sturen haar elke dag alleen maar compleet rare sporten. En een daarvan is dus Underwater Torpedo League, ook wel afgekort met UTL. Het is heel intensief, het is snel, het is in het water, dat had je wel verwacht. Twee teams van vijf mensen die zijn aan het vechten tegen elkaar op de bodem. Echt letterlijk ook wel. In een diep zwembad. 12 feet, nou dat is, wat zullen we zeggen, 4 meter ongeveer. En die hebben een rubberen torpedo. Hij is echt wel gevormd ook als een torpedo met zo'n puntje. En die moet je in het doeltje zien te werken van de tegenpartij. En het doeltje is vrij klein.
1: Ja.
0: Dat staat op de bodem van dat zwembad. Daar moet dat torpedootje in. Ja, nou ja, tot zover is het duidelijk. Je moet dus je adem inhouden, anders verdrink je. Dat is wel dus aangeraden. Ze zijn dus heel de tijd onder water hun adem aan het inhouden. En dan mag je ook geen flippers aan, dus geen zwemvliezen. Je moet echt met je voetjes proberen jezelf voor te bewegen. En je mag dus, als iemand de bal heeft, mag je hem tackelen of beet houden. Maar als die de torpedo loslaat, dan moet je de speler ook loslaten, want misschien moet hij wel ademhalen. Maar je mag dus, zolang die speler die torpedo in zijn handen heeft, mag je er gewoon vol op en mag je hem vasthouden. En tackelen. Ja, onder water vind ik wel een uitdaging.
2: Heel bijzonder, ja.
0: Dit klinkt heel bijzonder. En ik moet zeggen, de beelden zijn ook wel echt heel bijzonder om
1: en
0: te zien.
1: En daar moet je een uithoudingsvermogen voor hebben. Want wij weten allemaal onder water alles. Ja. Je bent zelf wel licht, maar die conditie die je nodig hebt. Als je met z'n tweeën aan het stoeien bent in het water. Je bent zo
0: en ze hebben
1: kapot.
0: Ook geen loodgordel. Nee. Dus
2: ja. En die torpedo, drijft die ook?
0: Nee, die zinkt.
2: Okay.
0: Nee, het is een rubberen, maar wel dik rubber volgens mij. Dus die zinkt wel. En ja, je kan proberen dat ding in dat doel te gooien. Maar zover ik heb gezien, moet je er echt wel heel dichtbij zwemmen om hem daarin te krijgen. Want ja, onder water dingen gooien is ook wel een uitdaging natuurlijk. Ja, ik zeg. Nou, ik. Jullie hadden er ook nog nooit van gehoord, dus.
1: Nee.
0: Nee, ik was niet de enige.
1: Jij vindt af en toe sporten dat ik zeg, nee, boy, hoe heb je het gevonden?
0: Het is echt ongelooflijk. Ja. Als je de torpedo mee naar boven neemt, dan krijg je een penalty. Dus die torpedo die moet sowieso gewoon onder water blijven. Je kan niet met dat ding naar boven zwemmen om even adem te halen.
2: Dat is dus ook.
0: Ja, dat is wel echt een hele goede vraag. Ik denk niet al te lang, maar de meeste spelletjes bestaan uit 3 matches. En het team wat als eerste 5 punten wint, heeft gewonnen. En als je dan dus 2 matches hebt gewonnen, dan heb je de game gewonnen.
1: En
0: dus het zijn
1: 3
0: matches.
1: Tijdslimiet.
0: Ja, vind ik echt een goede vraag. Ga ik gewoon even opzoeken, want ik zal je vertellen dat ik het niet weet.
1: Maar misschien je moet 3 keer kwartier? Of
0: ik neem aan dat er een limiet
1: ja,
0: op zit.
1: Ja, dat denk ik ook, maar anders stopt het nooit.
0: Nee, dus, maar ja,
1: first 5 of zo zou je kunnen doen. Maar.
0: Ja, dus het eerste team wat 5 punten scoort, die wint.
1: Ja.
0: En ik weet niet of er ook een tijdslimiet aan zit.
1: Okay.
0: Dus, maar dat gaan we uitzoeken. Want dat vind ik wel een hele leuke vraag natuurlijk.
1: Nee, maar als het 4-4 blijft en we zijn al 3 dagen onder water. Dat is op een gegeven moment zeg van, we krijgen een shootout of zo.
0: Nou, dat zou ook wel heel bijzonder.
1: Ik heb er dus een uur in een bad gezeten. Dan zag ik er al uit als een verroepeld vrouwtje. Maar daar staan ze 4 dagen in het zwembad. Hoor.
0: Ja, en ze hebben ook gewoon alleen maar een zwembroekje aan. Hè? Het is niet dat ze een pak aan hebben of iets dergelijks.
1: Nee,
0: geen zwemvliezen.
1: Die beelden gaan we opzoeken.
0: Die beelden gaan we opzoeken. Ja. En uiteraard ook voor jullie delen op de socials. Zodat jullie ook kunnen zien wat dit nou weer voor fantastische sport is. En ja, wie weet ontdek jij wel de sport waar je al jaren naar op zoek was. En die je heel, heel graag wilde doen. Het lijkt me heel erg zwaar.
1: Verwacht jij dat het een Olympische sport gaat worden?
0: Nou, nee, maar okay. Ik ben niet tegen.
1: Je bent niet tegen?
0: Ik ben niet tegen. Nee, het lijkt me heel erg leuk. Het was heel spectaculair in ieder geval.
1: Maar nu zie ik jou al glimlachen. Dan was het dan meer die man in die zwembroek wat je had niet tegen het, of was het echt de sport?
0: Nou, oké.
1: Okay. Want ik denk dat het wel echt wel atletische mannen moeten zijn. Die zien er niet zo uit als ik in dat water. Dat geloof ik echt dat wel goed gespierd. En
0: het was niet vervelend om naar te kijken. Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Maar ook de sport zelf en hoe snel het ging. En hoe snel deze mensen zich kunnen bewegen in het water. Want dat is dus eigenlijk een beetje de uitdaging. Dat je dus zonder zwemvliezen, zonder kieven, toch onder water net doet alsof je een onderwaterdiertje bent. En dat doen deze mensen.
1: Zoals jij dat vertelt, dat trekt het mij om de beelden te gaan kijken in ieder geval.
0: Ja, nou kijk, dat is hartstikke leuk. Ik hoop dat ook geldt voor de luisteraars. Want dan kan je naar de socials en dan kan je dit allemaal terugzien. We gaan nu heel even naar een muziekje. Wel ook een muziekje van Tessa. Ja, want jij had nog meer muziek bij ons aangegeven. De vragen, wat luister je graag voor de training? Wat luister je graag voor de wedstrijd? En één daarvan was Broederliefde. Ja, je moet zelf ook. Wat heb ik gezegd? Ja, echt wel. Broederliefde, die gaan we nu draaien. En daarna is er het journaal, want dan zit het eerste uur er alweer op. Maar vrees niet, we zijn het tweede uur gewoon weer bij je terug. En dan is Tessa de Kom hier ook nog steeds. En dan komt er een ontzettend leuke sportquiz aan bijvoorbeeld. Maar ook gewoon nog heel veel vragen die we aan Tessa hebben. Dus blijf bij ons.
3: Dag en nacht, het juiste ritme. Girl Power.

0: jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 2500 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder ondanks de weersomstandigheden. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

0: je telefoon open en uiteindelijk ontkom je niet aan het nieuws.
1: Nee, dat is ook zo. Je ontkomt er gewoon niet aan.
0: Nee, maar...
1: Dat betekent wel dat wij ons hier gewoon op gaan maken voor de quiz. Het is tijd voor de quiz, Tessa.
0: Ja. Daar had ze zin in. Heb je... Daar had ze heel veel zin in. Ja. Zij is heel goed in quiz, heeft ze verteld.
1: Je zei dat de laatste keer een klein beetje dat je niet zo blij was met
0: jezelf.
1: We kunnen
0: het er beter gewoon in die hoek gaan zetten en gewoon een belletje laten gaan. Ik denk dat dat het beste is.
1: Nou, wij gaan het hier gewoon lekker klaarzetten voor jullie. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug. Ja, en dan geen nieuws. Nou en?
0: Nou en.
1: Nou en...

0: Je luistert naar Girl Power Radio, gelijkspel.
1: We zijn terug bij met gelijkspel met Tessa de Kom en Pasquinel. En we zijn klaar voor de ontzettende sportquiz. Tenminste, ik ben er klaar voor.
2: Ja, wij ook, want ik ga haar meehelpen. Ik ga meedoen. Jij hebt de vraag verzonnen, dus ik weet ook geen antwoorden. Dus ik ga gewoon lekker met Tessa samen doen.
1: Jullie gaan het gewoon samen doen. Ja. En, als
2: Tessa het goed vindt, hè, want ik deze een linker of een rechter race krijgen op het pinnetje.
1: Daar zou ik ook wel bang van worden. Ja,
2: dat begrijp ik. Ja, ik heb net wat beelden gezien en denk ik, oeh.
1: Ja, nou dat. Als je dat nou leuk vindt, dan kan je 20 juni gewoon meedoen met Clinic.
2: Ja.
1: In Vlaardingen is die Clinic overigens, bij Fight Team Vlaardingen, want daar zit jij natuurlijk ook.
3: Ja,
1: dus dat is ook sowieso wel leuk om een keer te gaan kijken.
2: Ja, sowieso. Hè? Nee, maar sowieso wedstrijd van me gaan kijken lijkt me onwijs leuk.
1: Ja, ja, het halve Girl Power Team is bij die wedstrijd in Essen geweest. Ja. Dat was wel echt heel leuk.
2: Ja, voelt een beetje als een familie dan, hè? Die dan toch komt kijken.
1: Ja. Dat is wel echt, dat is wel heel leuk. En ze hebben ervan genoten ook natuurlijk.
2: Heel mooi.
1: Maar we gaan nu ook ontzettend genieten, want het is tijd voor de sportquiz. En als je thuis meeluistert en je wil ook meedoen met deze vragen, dan kan dat gewoon. Stuur de antwoorden via de WhatsApp of via het WhatsApp-icoontje in de app. Dat is nog makkelijker. Of via de chat in de livestream van Twitch. Dat kan allemaal. En dan kan jij ook gewoon zo'n prachtige medaille winnen. Want wij zijn de moeilijkste niet. En de eerste vraag. Zijn jullie er klaar voor? Ik ga de 10 vragen oplezen. En jullie

0: mag voor jezelf het antwoord opschrijven. En dan dadelijk, als we terugkomen, gaan we de antwoorden bespreken.
1: Maar dan kunnen we niet samenwerken.
0: Dat kan, maar dan moet je dadelijk even overleggen.
1: Oké, dan gaan we dadelijk overleggen. Ja. Dan doen we het zo.
0: Okay. Ik denk dat dat, dat een goede methode is. Anders wordt het heel lastig. Maar ja, goed, we moeten de mensen thuis ook nog wel de kans geven om wat antwoorden op te sturen natuurlijk.
1: Dus wij gaan het samen stiekem overleggen zometeen.
0: Precies, okay. Precies.
1: Helemaal goed. Vraag 1.
0: Vraag 1. Hoeveel witte velden heeft een schaakbord? Hoeveel witte velden heeft een schaakbord? Ja, dit is een kleine hersengymnastiekje. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is... welke Formule 1 coureur won in 2021 zijn allereerste wereldkampioenschap? Welke Formule 1 coureur won zijn allereerste wereldkampioenschap in 2021? Dat is nog niet zo heel lang geleden. 5 jaartjes nog maar. En ik zoek een naam. Ja, het kan voor- en achternaam. Maar zo niet ben ik ook tevreden met 1 naam. Dat was vraag nummer 2. Dan vraag nummer 3. Welke Nederlandse darter heeft de bijnaam The Giant? En haalde de finale in het WK darts in begin 2026? Ik ben op zoek naar The Giant. En Pascal die staat me aan te kijken. Zo'n meid, waar heb jij het over? Jawel, al die darters die hebben ook zo'n... ja, het is wel grappig, hè? Het is best wel vergelijkbaar met boksen. Ze hebben ook een soort van bijnaam en een opkomstnummer. Ja, het is wel... alleen dan vervolgens gaan ze niet vechten, maar pijltjes gooien. Maar het is wel een beetje te vergelijken. Ik vind het altijd heel mooi om te zien. Dus dat was vraag nummer 3. Welke Nederlandse darter heeft de bijnaam The Giant... en haalde de finale in het WK darts begin 2026? Dan vraag nummer 4. Welke kleur cap heeft de keeper bij waterpolo? Ik neig ook altijd naar vragen stellen over sporten waar de mensen die hier aan tafel zitten in ieder geval niks over weten. Ik ga natuurlijk niks vragen over kickboksen. Want waarschijnlijk krijg ik dan een lesje van... nou vriendin, dat antwoord wat jij nu zegt, dat is helemaal niet goed. Zo zit het helemaal niet. Dus ik vraag altijd naar sporten die niet beoefend worden door de gasten. Dat is een beetje de tactiek. Welke kleurcap heeft de keeper bij waterpolo? En ik ben lief geweest. Ik heb jullie 3 opties gegeven. Dit is een meerkeuzevraag. Optie A, wit. Optie B, rood. Of optie C, blauw. Welke kleurcap heeft de keeper bij waterpolo? Is dat A, wit, B, rood of C, blauw? Dat was vraag nummer 4. En dan geloof je het niet, maar ga gewoon door naar vraag nummer 5. In welke sport werd Marit Steenbergen in 2025 wereldkampioen? In welke sport werd Marit Steenbergen in 2025 wereldkampioen? Dat is vraag nummer 5. En dan gaan we naar vraag nummer 6. Dit wist ik eigenlijk zelf ook niet. Soms ontdek je ook gewoon dingen als je zo'n sportquiz aan het maken bent. Wat dien je te roepen bij golven als je de bal de verkeerde kant op slaat? Dit schijnt gewoon te gebeuren. Hij moet naar voren, we slaan de bal per ongeluk naar achter. En dan hoor je iets te roepen om de mensen achter je te waarschuwen... dat er een balletje keihard van de andere kant komt. Wat is dan wat je moet zeggen? Wat roep je dan?
1: Je bent bijna al verraden, joh.
0: Maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. Hè? Dat is vraag nummer 6. Vraag nummer 7. Sivan Hassan behaalde 3 medailles op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Bij welke onderdelen heeft zij deze medailles behaald? Het is wel een pittige vraag, maar ook niet. Maar het waren er dus 3. Welke onderdelen heeft zij medailles gehaald? En ik heb het over Sivan, onze Sivan Hassan, 2024 in Parijs. Dat was vraag nummer 7. Ze haalde 3 medailles. Bij welke onderdelen behaalde zij deze medailles? Vraag nummer 8. Hoeveel spelers staan er maximaal in een team bij een officiële handbalwedstrijd? Hoeveel spelers staan er maximaal in een team bij een officiële handbalwedstrijd? Dat was vraag nummer 8. Hoeveel spelers staan er maximaal in één team bij een officiële handbalwedstrijd? En dan vraag nummer 9. Curaçao heeft zich in 2025 gekwalificeerd voor de WK voetbal. Mochten mensen dit gemist hebben, ik weet niet hoe je dit gemist hebt. Curaçao heeft zich dus gekwalificeerd voor het WK voetbal. Wie is de bondscoach van dit team? En dan wil ik de huidige bondscoach.
1: Ja, er zijn wat spelers geweest.
0: Van dit moment. Ja.
1: Ik zou bijna zeggen dat ze een advocaat nodig hadden die daar tussen moest komen.
0: Soepel hoor, pas. Heel soepel. Ja, dat was vraag nummer 9. Wie is de bondscoach van het nationale team van Curaçao? En dan tot slot de laatste vraag. Vraag nummer 10. De Nederlandse 3x3 basketbalsters schreven geschiedenis in 2025 met de eerste wereldtitel ooit. Welk land versloegen zij in de finale? Dit is een meerkeuzevraag. Ik zie aan het hoofd van Pasquinel dat het een moeilijke vraag is. Was dat A, Frankrijk? Was dat B, Spanje? Of was dat C, Mongolië? De Nederlandse 3x3 basketbalsters, ik heb het dus over de vrouwen, schreven geschiedenis in 2025 met de eerste wereldtitel ooit. Welk land versloegen zij in de finale? Was dat A, Frankrijk? B, Spanje? Of was dat C, Mongolië? Nou,
1: het waren pittige vragen.
0: Het zijn altijd...
1: Het waren pittige vragen.
0: Ik zei al pittige vragen. Ga je me gewoon spontaan Rea noemen?
1: Ik hoop dat ik er een beetje kan helpen.
0: Vast wel. Ik twijfel er niet aan. We gaan heel even een muziekje of twee draaien. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug met de antwoorden.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Hele discussies
1: ja,
0: hier.
1: Ja, zweten. Jezus, wat een vragen.
0: In de studio. Van
1: maar we hebben, hopelijk hebben we wat goede antwoorden. En misschien doen we het beter als de luisteraars. Want ik ben benieuwd wat de luisteraars op de Twitch allemaal aan het sturen zijn.
0: Ja, precies. Ja, nou, ik zie dat er hier best wel wat goede antwoorden binnen zijn gekomen.
1: Kijk,
0: inderdaad. Absoluut.
1: Maar
0: ja.
1: Niet beter als ons, hoop ik.
0: Nee, dat hoop ik ook. Nou, we gaan het zien. Hoeveel witte velden heeft een schaakbord? Dat was vraag nummer 1. En hoeveel dacht jij, Tessa?
2: Ik dacht 64.
0: Ja, dit is leuk. Want jij zei inderdaad 8 keer 8. En dat klopt, dat is 64. Alleen, dat is het totaal. Ik kan ook echt niet rekenen als mijn leven ervan afhing, hè?
2: Nee, 32
0: dan. Ja, dat is het goede antwoord inderdaad. 32. Ja, dus wat had jij, Pasquinel?
1: Ik zat op 48. Meer, ja, wij zaten met z'n tweeën een beetje. En, eigenlijk kwam zij bij het beste resultaat uit, denk ik.
0: Ja, nou ja, zeker. Zij zat er het dichtst bij. Dat is... Welke Formule 1 coureur won in 2021 zijn allereerste wereldkampioenschap? Wie was dat, Tessa?
2: Max Verstappen.
0: Het was Max Verstappen, zei zij vol overtuiging.
1: Ja, maar die heeft ze gewoon goed.
0: Die heeft ze gewoon goed. Dat is absoluut het goede antwoord. Ja, Max Verstappen. Welke Nederlandse darter heeft de bijnaam The Giant en haalde de finale in WK Dart begin 2026? En ik zie hier in de Twitch het goede antwoord voorbij komen. En dan heb ik natuurlijk net mijn laptop bij jullie weggehaald, dus jullie weten niet wat er gebeurt.
1: Nee, maar ik wist precies wie het was. Ik weet precies wat ik wil, maar ik kom gewoon niet op zijn naam. Nee. Daarvoor zat ik jou net zo. The Giant, hoe heet hij nou ook? Ja. Slecht van mij, want ik volg darten. Dus, ja. Maar ik kom gewoon niet op zijn naam.
0: Nee, Gian van Veen.
1: Ja,
0: dat is de man die ik zocht. En hij verloor in die finale van Luke Littler. En dat is al een beetje uitgelopen tot een soort onderlinge strijd. Hè?
1: Ja.
0: Dat is, nou goed. Gian van Veen, dat was het antwoord wat we zochten bij vraag nummer 3. Vraag nummer 4. Welke kleur cap heeft de keeper bij waterpolo? Was dat A, wit, B, rood of C, blauw? Hele theorieën zijn hier over de tafel gegaan.
1: Ja, we zijn hele theorieën en wij zijn uiteindelijk samen op een antwoord gekomen.
0: Nou, wat is het antwoord? Wat is jullie gezamenlijke antwoord?
2: Rood.
0: Ja, en hier in de chat wordt ook het goede antwoord gegeven, inderdaad. Het antwoord is rood. Ja, dat hebben jullie heel goed gedaan.
1: Teamwork, joh.
0: Maar ik vond het een hele mooie redenering van je. Want je zei, vaak dragen ze wit of blauw als de teams. En dan, de keeper moet zich natuurlijk wel een klein beetje onderscheiden van de rest van de spelers.
1: Ja.
0: Dus dat was vraag nummer 4. Vraag nummer 5. In welke sport werd Marit Steenbergen in 2025 wereldkampioen? En ook hier was het goede antwoord al gegeven in de Twitch-stream, zie ik.
1: Oh, maar volgens mij heb je dit zelfs nog net verteld.
0: Nou, weet ik eigenlijk niet of we het daarover hebben gehad.
1: Oké. Okay.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar goed, doe een gok. Marit Steenbergen, wat deed die vrouw? Tessa zit me aan te kijken. Zo van wat? Schansspringen.
2: Ja.
0: Nice. Wil ik er wel heel graag een keer zien doen, trouwens. Lijkt me te gek. Wist jij het, Pasquino?
1: Nee, verlos ons.
0: Het is een ontzettende zwemster.
2: Oh.
0: Dus zwemmen. Nou, niet tenminste.
1: Uiteindelijk, als de sneeuw smelt, dan moet ze zwemmen. Dus,
0: precies.
1: Redelijk wel in de buurt weer.
0: Ze zit redelijk in de buurt, ja, absoluut. Wat dien je te roepen bij golven als je de bal de verkeerde kant op slaat? Tessa, wat zou jij roepen?
2: Ach, mijn antwoord.
0: Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik hier een censureerknopje heb. Maar goed, je kan natuurlijk ook gewoon roepen. Hé, kijk uit, de bal komt van de verkeerde kant. Laten we het netjes houden.
1: Ja. Nee, ze had het wel goed. Uiteindelijk.
0: Precies. Wat is het antwoord, Pasquino?
1: Ja, wij zijn op 4 gekomen.
0: 4. En 4 is een afkorting van Flying Object Returning to Earth.
1: Yes.
0: 4. Dat is wat je roept schijnbaar als je de verkeerde kant. Ik wist dit niet. Ik dacht dat je dit altijd moest roepen als
1: niet
0: gewoon
1: als je überhaupt
0: slaat.
1: De verkeerde kant op slaat. Als die richting mensen gaat, hoor jij 4 te roepen. En dan weet iedereen van hand op je hoofd en hurken.
0: Ja, even een klein beetje uitkijken voor deze bal. Dan vraag nummer 7. Sivan Hassan behaalde 3 medailles op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Never forget. Bij welke onderdelen haalde zij deze medailles? Tessa.
2: Ja, bij de marathon.
0: De
2: 5 kilometer.
0: De 10 kilometer en de 5 kilometer inderdaad. Alle lange afstanden, hè, dat is helemaal haar ding. Marathon pakte ze goud en op de andere 2 afstanden overigens brons. Maar desalniettemin ontzettend knap gedaan natuurlijk.
1: Heel knap,
2: ja.
0: Hoeveel spelers staan er maximaal in een team bij een officiële handbalwedstrijd? Tessa, wat had jij?
2: Ik dacht 7.
0: Ja, 7 is gewoon hartstikke goed. Yeah. 6 veldspelers en een keeper. Dus totaal 7. 7 mensen. Hartstikke goed. Ja. Zie je dat het helemaal niet... denkt dat je het slecht doet.
1: Ze en kan het gewoon hartstikke stikken. Goed, joh.
0: Ja. Ja, en is ze gewoon hartstikke goed, hè? Curaçao heeft zich in 2025 gekwalificeerd voor het WK voetbal. We hebben het echt niet kunnen missen. Wie is de huidige trainer? Wie is dat?
2: Ik heb dit net wel even in mijn oor gefluisterd gekregen.
0: Heel goed.
2: Dick Advocaat.
0: Dick Advocaat, dat is inderdaad het goede antwoord. Die gaat deze mannen trainen en coachen. Heel benieuwd hoe ver ze het gaan schoppen. Dan... de laatste vraag. De Nederlandse 3x3 basketbalsters schreven geschiedenis in 2025 met de eerste wereldtitel ooit. Welk land versloegen zij in de finale? A. Frankrijk, B. Spanje of C. Mongolië? Tessa, wat had je?
2: Mongolië.
0: Ja, dat is goed gewoon, hè? Ja, ik vind het echt fantastisch.
1: Ja, dat is, goed gedaan. Ja. Goed gedaan.
0: Nou, heeft zij heel goed gedaan. Wij gaan hier bij Tessa ontzettende medaille omhangen. Want dat heeft ze natuurlijk wel verdiend, hè?
1: Staat de camera aan? Staat de camera op Tess? Ja.
0: De camera staat op Tess. Dus we gaan Tessa hier huldigen. En
1: dat is
0: dan...
1: ze gewend, hè?
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat ze meer gewend is aan zo'n grote riem.
1: Ja, zo'n grote riem eigenlijk. Ja, ja.
0: Die hebben we hier liggen,
1: lijkt
0: maar die mogen we niet weggeven.
1: Het lijkt me een als je die wint.
0: Ja, dat lijkt mij ook.
1: Echt een heerlijk gevoel als je dan zo lang getraind hebt en zo lang...
0: Zeker.
1: En dan is dat moment daar... Ja, dan vergeet je even alle pijn die je gehad hebt, denk
0: dat,
1: ik.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Het lijkt me wel heel oncomfortabel zitten, omdat het zo'n enorme unit is.
2: Ja,
0: ze wegen ook best veel.
2: Je moet het vasthouden. Ja.
0: Je moet het vasthouden, hè? Je kan het niet gewoon omhangen en dan naar de supermarkt.
1: Dat is mijn vraag. Waar hangt die bij jou nu op een moment?
2: Die van mij hangen in de sportschool.
1: Oké, je hebt ze in de sportschool.
2: Ja, ik heb ze niet thuis, niet veel te veel ruimte in. Ja.
0: Dat is ook zo. Dat is bijna heel je muur vol. Want dat zijn ook wel altijd enorme dingen.
2: Klopt.
0: Dat is wel een... Heel leuk natuurlijk. Ja, nou goed, we gaan lekker even naar de muziek en dan zijn we dadelijk bij jullie terug. En dan hebben we natuurlijk nog heel veel vragen voor onze Tessa. Dus blijf bij ons.
3: Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel. Elpower.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. We zijn hier nog steeds aanwezig met onze eigen Tessa de Kom. En daar gaan we nu even heel veel vragen aan stellen. En we hebben het al even gehad over je clinic 20 juni. Die is dus in Vlaardingen. En als je mee wilt doen, dan kan je via Instagram kijken wat je daarvoor moet doen. Want je moet je wel even inschrijven. Je kan niet zomaar opkomen dagen. We moeten natuurlijk wel van tevoren weten wie er komt. En nou ja, wat voor niveau je hebt, et cetera. Oh ja, we hebben ook nog wat kijkersvragen. Nou, dat is helemaal fantastisch. Moet ik wel weer helemaal terugscrollen. Nou ja, maakt niet uit. Dat gaan we dadelijk doen. Ben je naast kickboksen ook bezig met andere sporten? Kijk je naar andere sporten? Volg je andere sporten? Doe je wel eens een andere sport? Of heb je zoiets van, nou, sorry hoor, maar ik vind eentje wel genoeg?
1: Kijken niet heel veel, moet ik zeggen. Maar heel eerlijk gezegd kijk ik ook bijna nooit naar kickboksen zelf.
0: Oké.
1: Ik ben echt een beetje, ja... Mensen dan ook even gezegd, ja, heb je die en die gezien? En denk ik, ik heb geen idee wie dat zijn eigenlijk. Maar ik zeg maar, ja, was echt leuk.
0: Het was echt gaaf. Goede wedstrijd. Ja. Ja. En waarom is dat dan? Waarom heb je er geen tijd voor? Of wil je niet dat je van slag raakt door wat je ziet daarin?
1: Nee, ja, ik weet het niet. Het voelt ook misschien een beetje als... alsof je dan je werk constant erin zit of zo.
0: Dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: En af en toe vind ik het ook echt wel leuk om te kijken.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet. Ik heb er vaak ook gewoon geen zin in. Niet omdat dan die mensen niet goed zijn of wat dan ook.
0: Nee, precies.
1: Maar gewoon dat ik dan heb... Ja, nou, ik kijk liever nu even een stomme serie.
0: Ja, even uit en even niet bezig zijn met waar je al heel de dag mee bezig bent.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat kan ik me wel heel goed voorstellen natuurlijk.
1: Ja.
0: Binnen hoeveel organisaties ben je op dit moment aan het vechten? Want ik heb dus IFP, was het?
1: IFP.
0: International Fight Promotion. Ik ga het nog wel eens leren. En je bent bij ONE geweest natuurlijk.
1: Klopt.
0: In Thailand.
1: Ja,
0: daar heb je je debuut gemaakt. In het Lumpinee Boxstadion. Hoe was het om daar te staan?
1: Heel bijzonder.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dit is het grootste boksstadion op aarde, geloof ik wel.
1: Ja, hier hebben we wel echt alle grote legendes hebben hier gestaan.
0: Ja.
1: En ja, dat voelde je ook wel gewoon die sfeer die daar hangt. Gewoon zoveel geschiedenis zit daarin.
0: Ja, dat is heel bijzonder wel, hè?
1: Ja.
0: En zoveel, er kunnen natuurlijk gigantisch veel mensen in ook om te kijken.
1: Ja.
0: Het is echt een enorm stadion. Is het vergelijkbaar met andere plekken waar je hebt gespeeld? Of zeg je nee, dit is wel echt het ultieme, het grootste, het meest aangekleed vuurwerk als je opkomt?
1: Ik zei al voordat we opkwamen, zei ik ook tegen mijn trainer, het lijkt een beetje, of het geeft een beetje hetzelfde gevoel als Reis. Dat is een Japanse organisatie waar ik kampioen ben.
0: Ik tel er dus nu al drie, hè? We hebben ONE, IFP en Reis. Ja, nee, sorry. Ga verder.
1: En die, dat is denk ik qua, zeg maar, organisatie redelijk hetzelfde. Maar de kijkcijfers van ONE zijn wel echt...
0: Enorm.
1: Is echt enorm. Is de grootste van de wereld gewoon.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: het lijkt me wel echt fantastisch om op zo'n podium te mogen staan. Ja. Was je zenuwachtig?
1: Ja, niet anders als normaal. Gewoon de goede spanning.
0: Gezonde spanning, zoals we dat noemen. Ja, dat is mooi. Ik krijg ook een vraag via de chat. Mag ik nog een vraag stellen aan Tessa? Wat is je belangrijkste tip die je zou willen geven aan iemand die net begint met kickboksen?
1: Oeh, dat is een goeie.
0: Ja, goeie. Ja. Ik zou komen naar de clinic op 20 juni.
1: Oh ja, dat sowieso.
0: Ja, maar wat is dan een goede tip? Stel er wil ook een jonger meisje die denkt, nou, ik vind het ook wel gaaf wat deze vrouw allemaal doet. En dat zou ik ook wel eens willen proberen.
1: Ja, ik denk het belangrijkste, vind ik zelf altijd, is dat je er plezier in hebt. Dus ga niet jezelf pushen dat het, je moet het leuk vinden of je moet het doen. Doe het echt omdat je het gewoon echt leuk vindt.
0: Ja, precies.
1: En dan gaat vanzelf, ga je er ook beter in worden en... ga je steeds verder komen.
0: Ja, ja, ik denk dat dat ook wel sowieso bij elke sport wel het belangrijkste is. Hè? Want ja, als je er geen zin in hebt...
2: Het allerbelangrijkste, toch?
0: Ja, want je moet ook zoveel opofferen. Ik bedoel, dan kan dat toch helemaal niet.
2: Nee.
0: Als je niet gemotiveerd bent en iets echt heel erg leuk vindt.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel zo natuurlijk. Heb je een seizoen binnen het kickboksen? Want ik bedoel, ik krijg nu eindelijk een beetje een overzicht over alle organisaties die er bestaan en waar jij dingen mee doet. Is er een seizoen in het kickboksen? Heb je nu een soort winter, zomerstopje?
1: Er is wel een redelijk seizoen. Nu is het wel een beetje de laatste paar evenementen komen er nu wel een beetje aan voor de zomervakantie.
0: Oké, dus zijn nu een beetje in de afsluiting eigenlijk.
1: Ja, en dan vanaf september gaat het meestal zijn er wel weer veel wedstrijden.
0: Ja,
1: maar het
0: precies.
1: Is wel, ja, als je wereldwijd gaat kijken, zullen er ook gewoon zat zijn die wel doorgaan in die zomerperiode. Maar in Nederland zelf is vaak wel in de zomervakantie van school, zeg maar, ligt dat ook wel een beetje stil.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Dan gaan ook heel veel mensen weg.
1: Precies.
0: Waarschijnlijk ook heel veel trainers die gewoon kinderen hebben thuis en ook in de zomervakantie op vakantie moeten.
1: Ja,
0: oké. Dat is wel een, ja. Hoe was het afgelopen seizoen voor jou? Nu we vast hebben gesteld dat er een seizoen is. Hè?
1: Ja. Eigenlijk wel heel erg goed.
0: Ja, ik wou net zeggen. Want je zei wel weer beter. Heel bescheiden goed. Ja. Hè? Maar je hebt fantastische dingen gedaan, toch? Ik bedoel, debuut gemaakt bij One. En ook gewoon gewonnen. Op dat gigantische podium. Echt, ik zou dat dus echt zo spannend vinden. Om voor zoveel mensen dat te moeten doen. Dat is, ik vind het echt ontzettend knap. Nou ja, en je titel teruggepakt in de strawweight bij het IFP.
1: Ja,
0: dus en dat in een vrij korte periode. Keihard getraind in Thailand.
1: Ja.
0: Ook gegroeid.
1: Ja,
0: veel
1: daar
0: geleerd.
1: Daar ook 2 keer gevochten.
0: Daar ook gevochten. Vertel, tegen wie heb je daar gevochten?
1: Ja, dat waren geen grote bekende namen.
0: Oké. Okay.
1: En ik moet heel eerlijk zeggen, van de eerste wedstrijd weet ik niet wie het was. Want ze zeiden eerst, het zou iemand zijn. En toen stond ik klaar. En toen stapte er heel iemand anders in de ring. En
0: dat je dacht,
1: hè? Volgens mij is dat iemand anders. Maar oké, let's go.
2: Kom erop. Ook jou kan ik hebben.
0: Hey, maar dat is wel de goede instelling. Maar ik kan me voorstellen, normaal als je zo'n wedstrijd tegemoet gaat, dat je ook wel gaat proberen wat beelden op te zoeken van die sporter waar je tegen je moet vechten.
1: Ja.
0: En dat je een beetje gaat kijken van, wat doet ze? Ze laat vaak aan de links een beetje de verdediging zakken of zo. Dus dan moet ik daar zijn.
1: Ja, normaal gesproken wel. Maar dit was wel, was gewoon een lokaal stadium. Dus het was niet heel groot. Er was geen beweging.
0: Okay.
1: Dus het was een beetje low-key, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Nou is het stadion wel heel erg bekend, maar het is niet professioneel geregeld.
0: Nee, precies. Maar dat juist denk ik wel een hele goede ervaring. Dat zijn wel de leermomenten, lijkt mij.
1: Een soort van, het is allemaal heel strak en dan weet je alles van tevoren. En nu in Thailand, je weet het gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus dat is wel, denk ik, voor het mentale proces heel erg goed.
0: Ja, dat lijkt mij ook. En daarover gesproken, hoe ga je om met tegenslagen?
1: Ja.
0: Nou ja, daar weet je nu even helemaal niks van. Want je hebt ze niet echt gehad de laatste tijd. In ieder geval niet in de ring. Oké.
2: Okay. Ik weet zeker ring, dat zij met die trainingsdagen daar tegenslagen heeft gehad.
0: Nou zo, 4 maanden lang.
2: De meeste tegenslagen krijg je eigenlijk met trainen.
0: Ja, dat is wel een goed punt wat je nu zegt.
2: Ja,
0: ik denk daar natuurlijk niet over na. Maar
2: dat doe je het meest.
0: Ja.
2: Natuurlijk is een wedstrijd verlies is een tegenslag. Maar dat is een momentje. Maar de meeste tegenslagen weet ik zeker dat die op trainen zijn.
0: Ja.
1: Het was wel... Het is wel een paar keer echt heel zuur geweest. Ik ben ook 1 keer door mijn rug gegaan tijdens de training. Ik stapte gewoon de ring in over de touwen. En toen voelde ik iets in mijn rug. Dacht ik, wat is dat nou? Het werd steeds erger. En toen op een gegeven moment, ik zak het gewoon door mijn knieën.
0: Och, ja.
1: Nou, dat was een van die tegenslagen.
0: En dan zit je daar dus aan de andere kant van de wereld.
1: Ja, en
0: praktisch.
1: Ik wil trainen. En,
0: je wil gewoon,
1: meten.
0: Ja.
2: Ja,
0: dat is treurig.
2: Dat zijn dus tegenslagen.
0: Dat zijn zeker tegenslagen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe verwerk je dat?
1: Ja, ik weet niet of ik de juiste persoon ben. Of dat helemaal goed doe.
0: Weet ik ook niet. Maar iedereen heeft zo zijn eigen manier toch om daarmee om te gaan.
2: Ja, maar ik denk dat topsporters juist heel moeilijk tegen tegenslagen kunnen. Want je wil. En als je op het moment niet kan omdat je iets hebt. Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Dat vindt iedere topsporter gewoon verschrikkelijk.
0: Ja, dat is vreselijk.
2: Dus, dat is het ergste wat je kan overkomen eigenlijk. Of een blessure of iets waardoor je niet kan trainen. En niet je ding kan doen wat je wil doen.
0: Ja.
2: En dan is het alleen maar kijken. Terwijl je weet van, ik had nu in die ring moeten staan en ik had moeten trainen.
0: Ja, dat is heel pittig. Ja. Nou, hoe ga je daarmee om dan? Probeer je daar doorheen te ademen? Probeer het weer leuk te maken voor jezelf? Sla je even een kusje in elkaar?
1: Bijvoorbeeld in Thailand was ik dan wel samen met Valans, waar ik mee was. Dus met haar kon ik wel echt veel aan kwijt.
0: Met je sparmaatje, zeg maar.
1: We snapten het wel echt van elkaar.
0: Kijk, dat is heel fijn.
1: Dus dat is mooi. En dan af en toe was het van, weet je, het is nu gewoon even goed. Je bent 6 dagen in de week, 4 uur per dag vol gas aan trainen. Dus als je nu deze training mist, is het niet erg. Is het misschien juist even goed. Dus vooral veel met haar praten en ook wel...
2: En ik denk dat je trainer daar weer een belangrijke rol in hebt gespeeld.
1: Ja, dan als er iets was, appte of belde ik
2: tuurlijk.
1: Hem.
2: En dan, ja. Die heb je nodig. Dat is gewoon zo. Dat is je steuntje. Dat is jouw...
0: Zeker. Ja.
2: En het is een individuele sport, hè? Dat moeten we niet vergeten.
0: Dat is het ook.
2: Met voetballers sta je met 11 op het veld. Zitten er nog heel wat op de bank.
0: Ja, en dan kan je ook elkaar ondersteunen op het veld.
2: Dat is anders als een individuele sport. Kijk, een hoofdtrainer. Kijk, ik ben toevallig trainer van de keepers. En dat zijn er vaak in 11 tot 2 of 3.
0: Ja.
2: Dus dan heb je al een wat kleiner groepje bij elkaar. En dat is al wat closer. Maar zij is echt 1-1.
0: Ja, precies. En als je zo ver van huis bent, wel fijn dat je dan in ieder geval ook maatjes bij je hebt om mee te trainen.
1: Zeker.
0: En dat je je trainer kan appen. Maar dat lijkt me wel een extra uitdaging als je zo ver weg bent in een vreemd land. Ander eten, andere cultuur natuurlijk, andere temperatuur. Dus ik vind het wel heel leuk dat je dat 4 maanden lang hebt gedaan. En om te horen nu dat je daar echt wel een hoop hebt opgestoken.
1: Zeker,
0: dat
1: is, absoluut. Alle tegenslagen waren het ook wel heel erg waard, hoor.
0: Ja, want dat is toch wel, als je er dan achteraf op terugkijkt, leer je er natuurlijk ook vaak wel weer wat van.
2: Ja.
0: Alleen op zo'n moment is het dan gewoon heel frustrerend. Dat je even niet kan trainen omdat je door je rug bent gegaan. En dan zeker zo'n blessure waarvan je denkt, waar komt dit nou ineens weer vandaan?
1: Ja, het is gewoon stom.
0: Dat gebeurt.
1: Dat is dan ook nog niet eens zo heel erg, weet je. Maar er gebeuren gewoon dingen daar zo. De laatste maand bijvoorbeeld had ik heel erg heimwee.
0: Ja.
1: Maar nooit verwacht dat ik ooit in mijn leven heimwee
0: nooit
1: zou
0: last
1: krijgen.
0: Van gehad, nee. Maar 4 maanden is natuurlijk ook wel echt een hele lange periode.
1: Ja,
0: het is ook dan niet zo gek natuurlijk. Maar dat zijn dan dingen die je misschien van tevoren niet had verwacht.
2: Ik zit nu naar de haar te kijken. Nu zit het zo in een knotje en zo. Maar ik heb de laatste foto's zien. Daar had je cornrows in. Doe je dat voor iedere wedstrijd?
1: Ja.
2: Iedere wedstrijd ga je zitten. En ik weet niet of jij die foto van mij kent. Want ik heb het natuurlijk ook een keer gedaan.
0: Ik heb jou daar nog nooit mee gezien. Maar ik kan je verklappen dat ik ze ook een keer heb gehad.
2: Dus ik heb het ook een keer gedaan. En ik weet hoe lang je moet zitten. Dus dat is ook wel een zitje voor jou.
0: Cornrows, voor de mensen die nu luisteren en denken, waar heeft deze man het over? Het zijn dat je je haar zo naar achteren invlecht. Dat het niet meer in je gezicht. Voor sporten is het natuurlijk een heel fijn kapsel. Maar het duurt heel lang.
2: Ja.
0: En even afhankelijk van waar je het laat invlechten, kan het ook echt pijn doen.
2: Het kan pijnlijk zijn.
0: Het kan pijnlijk als het te strak.
1: Ja.
2: Dus maar dat we praten nu met een kickbokser. En als die pijn gaat hebben voor een beetje haar invlechten, die moet wel wat pijn kunnen creëren.
0: Ik spreek even voor mezelf sportkijker.
2: We hebben nu met een meisje hier aan de tafel, die vrouw die gewoon...
0: Die heeft daar geen last van. Nee, oké, correct.
2: Ja. Maar die valt in slaap daarmee.
0: Ja, dat is sommige mensen die hebben er ook helemaal nergens last van trouwens. Vallen ook gewoon in slaap op de tatoeëerstoel. Dat schijnt te gebeuren. Het is mij echt nog nooit gebeurd.
1: Ik heb
0: maar goed.
1: Bijna gehad.
0: Dat bedoel ik maar. ik zal niet meer vragen over of het pijn doet. Maar wel dus iedere keer voor de wedstrijd dat je daar ook nog tijd voor moet gaan maken.
1: Ja. Ik moet ook elke keer voor een wedstrijd ga ik een kapper zoeken.
0: Ja, want...
1: In Japan heb ik nu eentje waar ik dan elke keer naartoe ga.
0: Oh, wat goed. Dat is wel echt heel goed.
1: Als ergens anders zitten,
2: moet je toch gaan zoeken. Ja, dat
1: kapper,
2: is super.
1: Ja.
2: En niet iedere kapper kan dat.
0: Nee, dat absoluut. Absoluut. We gaan heel even een muziekje draaien voor de afwisseling. Maar we zijn dadelijk bij je terug met nog veel meer vragen. Want natuurlijk, zoals altijd, komen wij gewoon tijd tekort hier.

0: Yeah, whenever I'm down, I call on you, my friends. Nou, pardon. Zeg, nou, dan niet. Laat maar. Hey, we gaan het laatste kwartier alweer in. Nou ja, niet eens meer een kwartier. Het is wel treurig hoe snel de tijd hier altijd gaat. Maar we hebben nog wel een paar vragen. Namelijk, hoe vaak train je?
1: Heel vaak.
0: Goed antwoord. Wat staat er voor het komende tijd op het programma?
1: We hebben nu nog niks staan.
0: Nu nog even niks in de planning. Behalve natuurlijk de clinic 20 juni. Let op. Ja,
1: ja die wel. Maar qua wedstrijd hebben we nog niks staan. En ik heb ook afgesproken dat ik nu in juni even een beetje gas eraf mag.
0: Even een beetje ook. Bijkomen. Ja, precies. Mo vraagt of ze mag komen kijken 20 juni. Oh, wordt hier heel diep over nagedacht. Ja, ik denk dat dat wel, ik denk dat kan. En misschien moeten we ons gewoon opgeven, Mo. Dan kunnen we meedoen ook met de clinic.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Dat zou wel heel leuk zijn. Ik weet niet of ik dat durf, hoor.
2: Op je Instagram-account, gewoon tessa.com. En daar staat een linkje, daar kunnen ze de eigen opgeven.
1: Ja, het linkje staat in mijn bio. En als het goed is, nu ook nog in mijn verhaal.
0: Oké.
2: Dus we gaan eventjes op jouw Insta kijken.
1: Ja,
0: nou,
2: allemaal
0: hartstikke leuk.
2: Tessa volgen ook gewoon.
0: Ja, allemaal tessa.com volgen. Ja, dat is gewoon hartstikke gaaf. Want deze vrouw doet fantastische dingen. En maakt ook leuke postjes wel, moet ik zeggen. Er zitten mooie foto's tussen. Ja, ik vind het best sprekend. Ik vind het sprekend. Ja, welk evenement zou je nog een keer mee willen maken, als dat kan? Je mag alles kiezen. Alles wat je wil.
1: Maar ik denk, op mijn lijstje staat nu ook nog wel nog een keer bij Wan in Lupini. Maar ze hebben ook eentje in... bij Japan in Lupini?
0: Ja, je zei Lupini.
1: Bij Wan.
0: Nee, je deed het goed.
1: Maar Wan heeft ook een evenement in Japan.
0: Oh,
1: heel groot evenement. En ik ben... Volgens mij heet het Samurai, maar ik weet het niet zeker.
0: Ja,
1: dat is echt mega. Daar zou ik echt wel heel graag willen.
0: Ook nog een keertje. Want het is gewoon ook echt wel een hele grote sport in Japan, of niet? Ze hebben natuurlijk ook de eigen organisatie...
1: Je hebt K-1, je hebt Reis. Je hebt best wel veel ook in Japan. En volgens mij doet Reis samen met One dit evenement organiseren.
0: Ja, precies.
1: Dus daar zou ik wel heel graag nog een keer willen staan.
0: Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja,
2: follow
0: lijkt me echt te gek, hè?
2: Follow your dreams gewoon.
0: Follow your dreams, ja, zo is het. Als je dat wil, gewoon voor gaan en proberen daar te komen. En kijken wat je allemaal al gedaan hebt. Ja, ik ben er nog steeds niet helemaal overheen hoe groot dat stadion was waar je stond. En we hebben natuurlijk meegekeken vanaf hier. En wat een spektakel was dat, zeg. Ongelooflijk. Ja, ik kan daar wel echt van genieten. Het is wat dat betreft wel echt een mooie sport. Ik vind het gewoon soms heel moeilijk om te volgen, omdat er zoveel organisaties en klassen zijn. En verschillende wedstrijden. En wat je zegt, ja, niet echt een seizoen. Soms dagen mensen elkaar uit. En dan heb je dus een wedstrijd. En ja, het is om te volgen soms wat lastig. Maar als je tessa.com volgt, dan gaat dat allemaal vanzelf. Want dan zie je bij haar gewoon wat zij allemaal aan het doen is. Ik vond het nog wel... Ik had van tevoren een aantal vragen aan je gesteld. Dat doen wij altijd bij elke gast. En meestal komen we er niet aan toe. Maar ik had aan je gevraagd... Zou er ook iets zijn wat je nog meer zou willen doen? Buiten kickboksen, stel je mag gewoon even iets heel anders kiezen. Wat zou je dan kiezen en waarom zou je dat wel willen doen? En toen zei je, ik vind bakken heel leuk. Nou, dit had ik dus echt weer nooit achter jou gezocht, hè? Ik vind dat dan zo leuk, dat zo'n kickbokster. En ook hoe fiers deze vrouw opkomt, hè? Als je, echt. Ik ben niet snel geïntimideerd, maar zelfs ik heb dan een beetje zoiets. Daar heb je er. En dan bakken dus. Het lijkt me leuk om een kleine bakkerij te hebben waar je ook lekker koffie kan drinken met een gebakje. Maar mijn echte doel is wel een eigen sportschool. En dan misschien met een soort bakkerij erin waar je gezonde dingen kan maken. En ik vind dit zo'n leuk idee.
2: Ja.
0: Ik vind dit echt een heel leuk idee. Ik denk namelijk ook dat er best wel een markt voor is. En ik ken een bakker, toevallig. Dus misschien kunnen jullie gewoon een leuke keertje samen iets gezonds ontwerpen. Kan je gewoon zijn bakkeretten gebruiken. En dan kan je misschien een leuk gezond snackje maken.
1: Ja, superleuk.
0: Is voor die bakker misschien ook geen slecht idee, denk ik nu.
2: Denk ik ook.
0: Ja, dat is toch hartstikke leuk.
2: Een soort bananenbrood, maar dan...
0: Bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk hartstikke veel dingen die hartstikke lekker zijn en gezond.
2: Zeker.
0: Kan het gewoon combineren natuurlijk.
2: We weten allemaal hoe belangrijk voedsel is, hè?
0: Ja, zeker.
2: Voor de sporter dan.
0: Heel belangrijk.
2: Voor ons ook, hè? Maar wij nemen nog wel eens wat ongezonds.
0: Ja, en daar worden wij dan niet zozeer op afgestraft dan als je dat doet voor de wedstrijd.
2: Nou, ik merk aan mijn kledingkast dat ik daar flink op afgestraft word. Dat kan ik even vertellen. Dus, ja. Vertelt mij vaak van, jij hebt niet zo gezond gegeten. Ja.
0: Maar dat is dan misschien niet van af en toe.
2: Nee.
0: Nee, dat is ook, nee, de kledingkast, die zegt er misschien wel wat van.
2: Ja.
0: Maar goed, maar dat moet ook af en toe kunnen. Maar ik kan me wel voorstellen, als sporter ben je natuurlijk wel heel erg bezig met voeding. En ja, dat moet ook, want het is zo ontzettend belangrijk wat je in je lichaam stopt. En ik heb nooit op dat niveau gesport. Dat belangrijk was.
2: Ze vraagt ook veel aan het lichaam.
0: Nou, dat is ook absoluut. Ja.
2: Daar moet hele goede brandstof in.
0: Ja. Ik weet nog dat wij gingen derbyen in Tsjechië. Want zoveel roller derby teams heb je niet in Nederland. En toen zei onze coach ook van... Ja, je mag niet drinken nu. Want ja, morgen heb je een wedstrijd. Oké. Zodra die vrouw naar bed was... hebben we natuurlijk allebei gelijk liters bier besteld. Want ja, hallo, ik ben in Tsjechië. Doe even rustig. We zijn het B-team. Het is niet... Maar goed, als je te veel drinkt, voel je het wel, hoor.
1: Ik kan me voorstellen om 3 weken van tevoren een biertje te doen. Nee,
0: dat zijn de opofferingen die je toch moet over hebben dan voor de topsport. En ik dacht echt van, ja, kom op zeg. Hey, zoveel verschil gaat dat echt niet maken op dit niveau. Maar als je op hoger niveau zit, ja, dan maakt dat natuurlijk wel echt een verschil.
1: Ja.
0: Want je voelt het wel.
1: Ik heb helemaal op die weegschaal staan.
0: Ook dat
1: dus
0: nog.
1: Zeg maar, je hebt die voedingsstoffen nodig, maar eigenlijk moet ik ook nog in een tekort zitten.
0: Ja, dat lijkt me wel een moeilijk spanningsveld ook om in te zitten. Hè? Want je moet dan een bepaald, hoeveel is het, 52?
1: Ja, onder de 52.
0: Onder de 52 moet je blijven eigenlijk. Dus ja, je moet goed eten. Goede voedingsstoffen binnenkrijgen. Want je vraagt veel van je lichaam. Maar je mag ook niet te zwaar worden.
2: Nee.
1: Ja.
0: En spieren zijn zwaar. Dus dat is ook nog eens een ding om rekening mee te houden. Op het moment dat je echt spieren gaat ontwikkelen. Ja, moet je toch zorgen dat je...
1: Ja.
0: Je haar knipt om dat te compenseren of zo?
2: Ja, dan moet niet te veel nephaar in die cornrows gaan.
0: Nee,
2: want
0: het weegt gewoon mee.
1: Ja, daarom mag ook niet te veel nephaar met je vlechten erbij.
0: Nee, precies. Nee, dat schiet helemaal niet op. Ja. Nee, want het luistert vrij nauw. Het lijkt me toch wel... je bent daar wel constant mee bezig natuurlijk.
1: Ja, en het is ook niet... Nu weeg ik geen 52 kilo meer.
0: Okay.
1: Dat zou echt heel erg ongezond zijn als ik daarop blijf. Ik ben echt wel een beetje uitgedroogd als ik eenmaal 52 kilo ben.
0: Ja, want hoe lang ben jij? Als ik mag vragen.
1: 1,63.
0: 1,63, ja. En zeker voor een sporter.
1: Ja.
0: Is dat een licht gewicht natuurlijk.
1: Ja.
0: Is er nog iets wat jij wilt delen met de luisteraar? Want we gaan nu echt een beetje naar het einde van deze show. Wat wil je nog roepen? Kom lekker naar de clinic.
1: Ja, kom lekker naar de clinic.
0: Precies. En zoek even de Instagram op.
1: Volg mij op Instagram.
0: Heel belangrijk.
1: Dat is raar te zeggen.
0: Ja, maar dit is... Volg, like en subscribe. Maar wel belangrijk, want dan blijf je wel op de hoogte van alles wat deze vrouw doet. En geloof me, dat wil je gewoon.
2: En tegenwoordig, hè, hoeveel meer volgers je hebt, hoe meer sponsors. Dat is gewoon ook
0: dit
2: zo.
0: Dit is wel... tegenwoordig is
1: waar.
2: Ja, het is helaas waar. Maar...
0: Social media zo ontzettend belangrijk op het moment. Dat
2: bizar
0: is wel,
2: eigenlijk.
0: Ja, en eigenlijk ook jammer. Want ik vind dat het vooral moet gaan om wat iemand kan. En dat je goede sporter bent, wil helemaal niet zeggen dat je ook goed bent met social media bijvoorbeeld. En het is ook gewoon... Maar als je dat niet doet, dan ben je niet meer zichtbaar tegenwoordig.
1: Ja.
0: En dat maakt
2: voor
0: het moeilijk.
2: Voor een individuele sporter. Want je moet het allemaal zelf doen.
0: Kijk, je moet het allemaal zelf doen.
2: Ben je aan het voetballen, basketballen of hockey? Dan weet
0: je
2: dan
0: misschien
2: doet het team het of de club die het allemaal
0: precies
2: post. En dan ben jij onderdeel van.
0: Ja.
2: Maar
0: individueel moet je dat allemaal helemaal alleen doen. En dat kost heel veel tijd.
2: Ja.
0: Dat vergissen mensen zich ook nog wel eens in. Maar zo'n leuke post bedenken of een leuke reel maken of whatever. Dat kost gewoon ook allemaal heel veel tijd.
1: En geld.
0: En geld. Ja. En dan weet je ook nog niet of het in het algoritme zo wordt opgepikt. Dat het ook de mensen bereikt die je eigenlijk zou willen bereiken. Want dat is dan weer een ander ding.
2: Dus bij deze proberen wij toch nog wel een paar gratis volgers voor haar.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, dat is wel ook een van de redenen dat we natuurlijk gelijk spel hebben. Is om iets meer aandacht te geven aan de vrouwelijke sporters. Uiteraard hebben we het ook gewoon over mannelijke sporters, want die kunnen ook dingen. Maar we hebben hier gewoon een lichte nadruk op de vrouwelijke sporters. En dat is vooral omdat de rest van de media, sorry collega's, dat er wat minder aandacht voor heeft. En eigenlijk altijd begint met mannennieuws bijvoorbeeld. En dat doen wij lekker niet. Dat is...
2: Niet mij zo boos aankijken.
0: Ja, je bent nu de enige man hier, Pasquinel.
2: Maar ik neem het wel heel vaak op voor jullie. Hè?
0: Dat is zo. En we hebben ook absoluut de mannen nodig, hè, om ons te helpen en te ondersteunen en te supporten. Want ja, anders wordt het nooit wat.
2: Nee, maar ik denk dat het op de sportschool bij jullie wel respect naar elkaar is. Daar is geen onderscheid, denk ik.
1: Nee, daar word je gewoon overal heel veel respect.
2: Dat is bij het kickboksen wel wat beter, denk ik, als bij het voetbal.
0: Ja, sowieso heb je dan inderdaad van die sporten als kickboksen of rugby, waar dat toch iets meer...
2: Daar is wel
1: maar dat
2: meer
1: is meer onderling, hoor.
2: Onderling.
1: Want
2: onderling.
1: Het publiek zelf
2: maar
0: ja, dat is wel opgefokt anders, af en toe ook.
2: Dat is vaak
0: testosteron
2: en...
1: dat valt wel mee. Ja. Wel op de goede manier, denk ik. Maar er wordt wel, zeg maar, als er een mannenwedstrijd is, gaan ze ervoor kijken. Maar als er een vrouwenwedstrijd is, gaan ze even
2: meer met elkaar praten. Ja,
0: precies. Ja. Ja, dat is jammer. Maar goed, dat zijn van die dingen. Daar moeten we gewoon nog een klein beetje aan werken, denk ik, met z'n allen. En dat gaat ook wel goed komen als we maar blijven investeren in vrouwensport en ze blijven ondersteunen en ze aandacht blijven geven, zodat het ook allemaal kan groeien. Ja. Zodat het ook gewoon uiteindelijk veel beter gaat worden.
1: Absoluut.
0: Dan de mannen gewoon, want daar gaan we voor. Ja, waarom stoppen? Op het gelijk niveau.
2: Niemand moet stoppen.
0: Kijk jou weer aan ook gewoon.
2: Je weet dat ik jullie allemaal steun.
0: Nee, ik ben helemaal niet boos op jou, hoor. Ik wil jou hartelijk bedanken dat je hier was vandaag als mijn co-host.
2: Hoe voel je dat eigenlijk? Heb ik Monique een klein beetje...
0: Zeker. Maar je hebt haar wel gewoon geholpen, ook met de quiz. Dat doet Mo ook altijd. Dus wat dat betreft was het
2: En als het goed is, moet ik volgende week ook nog gewoon eventjes...
0: Dit klopt. Volgende week ben jij er ook gewoon. Dus dat is heel gezellig.
2: Ik gewoon netjes aan de kant. Dat ik de volgende week gewoon... Oh nee, ik ben donderdag. Moet ik nog eventjes
0: opspringen.
2: Donderdag.
0: Dan ben je ook nog in de ochtendshow. Nou. Het is een gekke huisje.
2: Maar volgende week zit je nog met mij.
0: Volgende week zitten we hier gewoon gezellig weer samen. En Tessa, hartelijk dank voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan. Bedankt dat ik mocht komen.
0: Ja, heel graag gedaan. En we gaan je natuurlijk in de gaten houden. Voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heb het goed. En graag tot snel.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testen uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld.

0: CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits. De meeste op het auto bijzondere files staan nog op de A27 om te beginnen. Utrecht richting Gorkum. Bij Knobbert-Lunette een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je 5 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het vliegverkeer op Brussels Airport wordt hervat nadat een akkoord is bereikt bij luchtverkeersleider Skies. Door een staking werden vluchten tussen 2 en 7 uur geschrapt en tientallen andere verplaatst. Honderden passagiers zaten vast in de terminals. De staking draaide om een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Ryanair schrapte 100 vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi, waardoor bijna 20.000 reizigers werden getroffen. Skies biedt excuses aan. De Noorse voetbalbond NFF heeft zich officieel aangesloten bij een klacht tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino wegens schending van politieke neutraliteit. Mensenrechtenorganisatie Fair Square diende de klacht in december in. Volgens de organisatie bevoordeelde Infantino de Amerikaanse president Donald Trump, onder meer door hem een nieuwe FIFA-vredesprijs uit te reiken. NFF-voorzitter Lise Klaveness bevestigde de steun en zegt de zaak actief te blijven volgen. Andere bonden steunen de klacht, maar Noorwegen diende de brief alleen in. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testten uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel en met onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 25 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest wel doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder, ondanks de weersomstandigheden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Milieudefensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp Catering.